0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend twee mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die in haar reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
1: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
0: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
2: I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
0: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt, dat ligt beter.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
5: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
4: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs.

0: dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
2: Radio Oost. De nacht bij Oost.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
0: Overijssels mooiste, top 75.
2: We gaan er zo mee beginnen. Het is 2:10. Hartstikke fijn dat je luistert naar Radio Oost op deze tweede Pinksterdag. Och, dit wordt een fijne dag om naar de radio te luisteren. Nou, dat is het eigenlijk altijd, hè. Maar zeker op deze maandagochtend en maandagmiddag op Radio Oost. Overijssels mooiste top 75. We gaan zo beginnen met nummer 75. Henk Johannes en Everything is Falling Apart. Komt er zo aan.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken.

0: Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Overijssel's mooiste, top 75.
3: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
4: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
5: Ja!
2: Nummer 75.

0: En zo zijn we begonnen met die heerlijke lijst. Everything is falling apart op plekje 75 in Overijssel's mooiste top 75 van Henk Johannes natuurlijk.
1: Benjamin Borgman.
0: Ja, zijn echte naam Hendrik Johannes Wesselink. Op zijn 11e verjaardag kreeg hij een gitaarcadeau van zijn ouders, want zijn leven voorgoed veranderde. Hij volgde zijn muzikale droom en speelde in verschillende bands voordat hij Money and the Man oprichtte met een van zijn beste vrienden. Nou, samen spelen ze op verschillende grote festivals, de Zwarte Cross, Doopop. Ze hebben een zeer succesvolle show gegeven in de grote zaal van Hedon Zwolle. En die beste Henk Johannes die haalt zijn inspiratie uit naar een heleboel muziekgenres, van soul tot hiphop en van pop tot zware rock. Wil nieuwe verhalen vertellen, zijn muzikale horizon verbreden en zichzelf uitdagen met nieuwe stijlen. Nou, als dat geen goed begin is, dan weet ik het ook niet meer hoor.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Een lijst samengesteld door jou, de luisteraar van Radio Oost. Ik ben wel even benieuwd. Mocht je je willen melden via de WhatsApp van Radio Oost 06-4567-1331. Wat is volgens jou het allermooiste nummer gemaakt door een Overijsselse artiest?

0: artiest. Ja, ik wil de nummer 1 nog niet verklappen. Maar daar staat een hele grote Overijsselse naam op hoor. Maar mocht jij een naam in gedachten hebben of een liedje in gedachten hebben, mag natuurlijk ook. Meld je dan even via 06-4567-1331. Een hele goede morgen. Het is de tweede Pinksterdag. We gaan ontzettend veel mooie muziek draaien. Alleen maar muziek van artiesten uit Overijssel. Artiesten, bands, soloartiesten, singer-songwriters. Alles komt voorbij. Nederdialect komt natuurlijk ook voorbij. Hè? En de zon die schijnt, die straalt. Dus aan het weer ligt het vandaag niet. En zeker ook niet aan de muziek. Tot 5 uur vanmiddag hoor je Overijssels mooiste top 75. En na 75 komt natuurlijk 74.
1: Overijssels mooiste top 75.
2: Ik heb mijn tandjes gepoetst, want dat moet elke dag. Ik begin ook met een lach. Ik begin ook met een lach.
0: En op plekje 74 vinden we Gert en Hermien met Alle duiven op de Dam.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Vandaag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
0: Overijssels mooiste, top 75. Nummer 73.

0: Marlijn de Wasme en...
1: Niet meer thuis!
0: Ja, zo is dat. En adem op Radio Oost. En als je Marlijn de Wasme zegt, dan zeg je eigenlijk ook al snel dit, hè?
2: Het Regio Songfestival.
0: Uiteraard het Regio Songfestival, want 2 jaartjes geleden, in 2024, toen eindigde Marlijn de Wasme met adem op de 2e plek bij het Regio Songfestival. Vorig jaar gingen de poelenpataten natuurlijk naar het Regio Songfestival met Zo Gezegd. Maar ja, adem van Marlijn de Wasme, waar gaat die plaat eigenlijk over? Nou, Marlijn de Wasme die kan dat zelf het beste uitleggen.
3: Ja, adem, dat gaat over het moment dat ik eigenlijk merkte dat elke stap die ik in mijn leven wil maken. Dat je constant het gevoel hebt dat mensen over je schouder meekijken. En dat je dan toch de hele tijd gaat denken van ja, wat gaan anderen hiervan vinden? En dat gevoel dat zat me gewoon in de weg, daar wilde ik vanaf. En toen heb ik eigenlijk gewoon een lijst met mensen gemaakt. Het is een hele geheime lijst, die mag niemand ooit zien. Maar met mensen die ik niet meer wil spreken eigenlijk. Waar ik in ieder geval geen aandacht meer aan ga besteden. En dat voelde als een last van mijn schouders. En het doel daarvan was gewoon om met frisse energie gewoon door te kunnen. Met wat ik met mijn leven wil.
4: En nou is het eigenlijk best wel een treurige tekst.
3: Ja.
4: In een heel vrolijk jasje.
3: Ja.
4: Hoe dat zo?
3: Ja, ik vind dat contrast vaak wel fijn. Ik denk dat maakt dingen wat draaglijker. Ik denk zeg maar als het een... het relativeert en het is... je hoeft niet altijd... weet je, een mineur tekst hoeft niet mineur te klinken, vind ik altijd. Want dan is het zo... Soms kan het heel mooi zijn, maar dan is het zo dubbelop.

0: betekent nou precies ik adem voor de laatste keer?
1: Ja, mensen denken inderdaad dat ik daarmee bedoel dat ik dood wil. Maar dat is niet de bedoeling. het is meer... ik zeg inderdaad, ik adem voor de laatste keer de lucht in en uit van dit huis. En eigenlijk gebruik ik het huis als metafoor voor de plek of situatie waar ik op dat moment in zit. Het huis dat kan eigenlijk ook symbool staan voor de relatie. Voor een relatie waar je in zit. Maar dat je gewoon voor de laatste keer aandacht besteedt aan iemand of aan een relatie of aan een situatie. Daar staat het symbool voor. Dus het gaat niet letterlijk over ik adem voor de laatste keer. Maar kan ook weer wel. Ik denk, het liedje heb ik een... de tekst. Heb ik denk 10 minuten, een kwartier of zo. Het kwam er één keer uit. En dat zijn vaak wel de meest echte dingen bij mij. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar dit liedje ging heel snel. Het was wel een boodschap waar ik al heel lang over nadacht. Dat ik vaak met mijn liedjes, dat eigenlijk als ik ergens over wil schrijven, dan zit dat eigenlijk al weken in mijn hoofd. Dus eigenlijk schrijft het liedje zichzelf al hier. En dan wanneer ik dan echt het ga uitwerken, zeg maar, dan is het in één keer het hele idee, komt het er eigenlijk op. En dat gaat dan vanzelf meestal.
2: Nou, kijk aan. Merelijn de Wasme en Adem dus staat in de Overijssels mooiste top 75 op plekje 73. Vorig jaar stond hij op een iets betere plek op plekje 62. Maar nog steeds in deze hele mooie lijst. En van 73 gaan we naar 72. Het warm en koud buffet van Hiddink en Scheurs. Hanneke Hiddink uit de Markelo, Ben Scheurs uit Diepenheim, die speelde in de Diepenheimse toneelgroep Punt Oet. In 1980 besloten ze om samen te gaan zingen. Het tweetal zong vooral nostalgische liedjes over situaties in hun eigen omgeving. En bekende liedjes waren Het Verdrek en Warm en Koud Buffet. Ze bleven tot 2001 actief in het Twentse en Achterhoekse streektaalcircuit. Maar helaas, Hiddink die overleed op 12 maart 2010 in Markelo en Ben Scheurs op 17 december 2015 in Diepenheim. Gelukkig staan ze in deze lijst. Op plekje 72 dus.

0: weer, ik zeg dat wel, ik kan
1: dat ja, dat is wat. Nou, wie houdt dan door? Neem je door een beetje van en ik het door een beetje van. Dan kan wat ruil.
0: Oh, wel. Ja, dat is hartstikke goed, zeg. En houdt allebei niet lust, hè. Dat is goed, wie je handen wordt, dat is net een vuilnisvaar.
1: En ondertussen barst wie van een honger, hè?

Heerlijk hoor, op plekje 71. Air Bubble met A Racing Car in Overijssel's mooiste top 75. Het zijn de broers André, Henk en Ben Grote. Die proberen sinds de jaren 60 door te breken in de muziekwereld. Ik heb het over Racing Car van Air Bubbles die je zojuist hoorde. Ze doen het eerst onder de naam de Gold Star Brothers. Wat later aangepast werd in de G Brothers en G Bros. En met de Zwollenaar koor Mesterbelt op de bas koort de groep in de 1968 een hitje met het feestnummer Henry de Horse. Of Henry de Horse. Ja, ik wil het direct al zo mooi in het Engels zeggen. En verder blijft het succes wel een beetje uit. En op aandringen van producent Roy Beltman neemt de band in 1976 een nieuwe single op. En dat is dus Racing Car. En met deze single heeft het viertal eindelijk een grote hit te pakken. In de Nederlandse top 40 wordt de 7e plek behaald. Er komen mooie appjes binnen, onder andere van Margaret via 06-4567-1331. Want ik vroeg jou, wat vind jij de mooiste Overijsselse plaat ooit gemaakt? Nou zegt ze Herman Brood met Saturday Night. Geweldig nummer. Een van de beste artiesten die Overijssel heeft gehad. Dianne Paalman die appt ook naar 06-4567-1331. Ik kan niet kiezen, maar de liedjes van Ancora en deze groep zijn ja, de mooiste muziek. Vind ik leuk. En Martin Dems en Stewie Heinhuis, de zangers uit Almelo, vindt zij helemaal geweldig. Tot slot nog even Ali Daten uit Heten. Zij zegt Annie Uut de Bochten van Bukkes. Nou, wat is jouw favoriete Overijsselse plaat ooit gemaakt? Laat het even achter. Via de app van Radio Oost of bellen mag natuurlijk ook 074-2456-665. Ik ga zo meteen even bellen met deze zangeres, want zij staat ook in de lijst. Niet met dit nummer, maar deze heeft ze wel uitgebracht.

Deep Down zou je ook van haar kunnen kennen. Maar zometeen gaan we luisteren naar Thunder. Maar daar wil ik het natuurlijk eerst even over spreken. Eerst nog deze duo Heren van Twente en Bakker Bier de Bie.

0: Eindelijk vakantie. Kom hier lekker tot rust, zei ze.
1: Robin en nicht van, dat gehannes en gedoe, daar kreeg ik alleen maar dorst van.
0: Ja, dat klopt. Mabilja, Kalilja, Paella, Hotelja.
1: Het lijkt.

0: Oh, plekje 70, duo Heren van Twente en Bakkie Bier de Bie, jazeker.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Ik zei het al, even bellen met Rosie Meijer. Rosie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Benjamin.
0: En ontzettend leuk dat ik jou even mag bellen, want jij staat in de lijst. Jij staat in de Overijssel's mooiste top 75.
2: Ja, dat vind ik echt een super compliment. Het was echt een verrassing, maar ook een heel groot compliment.
0: Ja,
2: echt
0: wat
2: gaaf.
0: Ja, wat doet dat met je als artiest, als je dan daadwerkelijk in een lijst gestemd wordt?
2: Ja, het is toch een soort van erkenning en een soort... Ja, ik weet niet, het voelt gewoon als een heel groot compliment. En ook, ik ben gewoon heel trots op waar ik vandaan kom. En als je soms dan in ook zo'n lijst staat van de mooiste van Overijssel... Ja, dat is gewoon... dat doet me gewoon heel erg goed.
0: Ja, wat ontzettend mooi. En als ik het even goed herinner, volgens mij geboren in Raalte en opgegroeid in Olst, toch?
2: Nee, geboren en opgegroeid in Raalte. Ik woon nu in Olst sinds een paar jaar... Ook uitstapjes naar Nijmegen en Enschede gedaan. Maar sinds een paar jaar pas in Os. Dus echt wel geboren en getogen in Raalte.
0: Echt een Raaltense.
2: Ja, zeker.
0: Nou, mooi. En maak je daar ook je muziek? Of doe je dat nu in Olst of op andere plekken?
2: Doe ik eigenlijk veel op andere plekken. Ik werk veel samen met producers en schrijvers. We schrijven veel in Zeeland. Toevallig is echt de andere kant van het land in de studio. Maar natuurlijk ook veel thuis schrijven. Dus niet echt plaatsgebonden.
0: Waarom in Zeeland? Is daar een mooie studio? Vind je daar je rust?
2: Ja, nou zeker. Degene met wie ik veel samenwerk, Tony Cornelissen, die heeft een studio in Zeeland. En dat is gewoon heel fijn. Die plek is heel fijn en ik hou gewoon heel erg van de zee. Dus dat is erg fijn om tot rust te komen.
0: Een goed excuus om gewoon die kant op te gaan.
2: Zeker.
0: Jij hebt toevallig niet op jezelf gestemd voor deze lijst?
2: Nee. Ik dacht, we houden het zuiver. Nee, ik heb niet op mezelf gestemd. Nee. Dus dat is eigenlijk nog een groot compliment dat andere mensen mij erin hebben gestemd.
0: Ja, absoluut. Want Thunder, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Waar gaat de plaat over?
2: Ja, Thunder is eigenlijk, dat gaat over dat gevoel dat je iemand ontmoet en dat je denkt, oh, dit doet wat met mij. Dit is echt, dit beweegt mij om het laat me dingen voelen, lekker de zomerliefde voelen. Daar gaat het eigenlijk over.
0: Dat past ontzettend goed bij dit weer.
2: Nou, dat dacht ik ook inderdaad.
0: Ga je er zelf nog op uit?
2: Ik deze dagen niet zoveel meer, maar de komende tijd wel lekker veel optreden, dus dat is heel fijn. En veel met nieuwe muziek bezig, dus we zitten nu in een voorbereidingsperiode daarvoor.
0: Dus binnenkort kunnen we jou weer bewonderen op het podium ergens.
2: Zeker, ik mag het voorprogramma van Tim Knol spelen op 19 juni, dus dat is heel erg leuk in de Oost in Hengelo. Ja, zeker.
0: Wat ben jij goed bezig.
2: Nou, dankjewel.
0: En binnenkort ook nog nieuwe muziek?
2: Zeker, absoluut. Ja, ik heb afgelopen februari heb ik Beyond uitgebracht. Het is een net iets andere sound, nog steeds pop, maar wat weer country invloeden. En we gaan een beetje op die tour door, sowieso dit najaar nieuwe muziek. Houd alsjeblieft in de gaten, want het komt er heel snel aan. En ik ben er heel trots op.
0: Heel erg leuk. Nou, we gaan je in de gaten houden. We gaan je bewonderen op het podium. We gaan luisteren naar nieuwe muziek die je uitbrengt. Maar eerst op plek 69 in deze Overijssel's mooiste top 75. Rosie Meijer en Thunder. Rosie, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Ja, even geen dingedong, maar wel Fly Away van Teach In. Staat natuurlijk ook in Overijssel's mooiste top 75 op plekje 68. Wel iets gedaald, zie ik. In de lijst van vorig jaar stonden ze op plek 43. Tweede Pinksterdag. Vast geluid op Radio Oost is natuurlijk de mooie muziek. Overijssel's muziek hoor je vandaag tot 5 uur. Maar ja, over een vast geluid gesproken op Radio Oost, dan hoort dit er natuurlijk ook bij, hè?
1: Wie zou er vandaag jarig zijn? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Dat is altijd fijn.
0: Cor en Marjolein, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Benjamin.
0: Hoe is het met jullie?
3: Goed.
0: Ik hoorde jullie net op de achtergrond al meezingen met de mooie muziek.
3: Ja, natuurlijk. Dat zijn nummers van mijn... Ja, een beetje generatie, hè? Want ik ben van 59.
0: Ja.
3: Dus ja, de liedjes van de jaren 60, 70, die komen dan voorbij.
0: Die klinken jou als muziek in de oren.
3: Jazeker, Benjamin, zeker.
0: Hebben jullie toevallig ook gestemd?
3: Nee.
0: Nee, te druk, hè?
3: Ja,
4: dat doen we niet.
3: Nee.
0: Maar als jullie nou hadden gestemd, wat zou er dan echt op plekje 1 moeten staan volgens jullie, een Overijsselse artiest?
3: Leon Moerman. Ja.
0: Met een specifieke nummer of maakt het niet zoveel uit?
3: Nou, waarmee die toen met het internationale song, Nederlandse Songfestival.
0: Regio Songfestival.
3: Tweede is die geworden, toch? Ja. Tweede is die geworden.
0: Overijssel doet het goed met het Regio Songfestival.
3: Ja,
0: helaas gaat er geen nieuwe editie plaatsvinden, maar we zijn volgens mij telkens tweede geworden of derde.
3: Ja, dat is mooi.
0: Dat is zeker mooi. Helaas niet de eerste plek, maar dat hebben ze ontzettend mooi gedaan. Cor en Marjolein, nog plannen vandaag?
3: Nou, er is vandaag om 1 uur, begint er hier op het Henri Dunantplein, begint het straatfestival.
0: Oh, wat leuk.
3: Ja. Ik dacht ook dat ik een van de zoons van Hans Kazan zag staan.
0: Hans Kazan?
3: Ja.
0: Oh, die gaat daar optreden.
3: Nou, een van de zoons.
0: Ja.
3: Ja, een van zijn zoons.
0: Nou, wens ik jullie alvast ontzettend veel plezier. Maar wat we natuurlijk ook willen weten, wie zijn de jaren vandaag?
3: Nou, dat is als eerste verslaggever van Radio Oost. Thijs Oosting.
0: Hoe oud?
3: Ja. 27 jaar.
0: 27, oh, heel jong dus.
3: Ja. Dan is haar koninklijke hoogheid prinses Laurentien.
0: Prinses Laurentien.
3: 60.
0: Hoe oud?
3: 60.
0: Ah, oh, dat is ook nog jong.
3: Dan is jarig DJ Giel Beelen.
0: Oh.
3: Ja. 44 jaar.
0: 44 jaar Giel Beelen.
3: Ja. Dan is jarig Frank... OZ uit de Muppet Show, de poppenspeler uit de Muppet Show.
0: Oh, wauw.
3: Ja. En zangeres Isabel, 51 jaar.
0: 51 jaar. Zangeres Isabel, waar kennen we haar van?
3: Ja,
0: weet ik zo even niet.
3: Geen idee, Benjamin. Geen idee.
0: Isabel. Nee, ik heb er geen idee, maar hoe oud, 51?
3: Ja, 51.
0: Nou,
3: ja.
0: Schitterende leeftijd. En waren ze dat alweer?
3: Ja, dat waren ze, Benjamin.
4: Ja, daar doen we het voor vandaag.
0: Ontzettend bedankt en een fijne tweede Pinksterdag nog.
3: Dankjewel en jij een fijne uitzending, Benjamin.
0: Jullie blijven nog even luisteren, hoop ik, hè, naar de top 75.
3: Zeker.
0: Want we zijn aangekomen bij...
3: Ja? De stem van jou die klinkt ook zo heerlijk, Benjamin.
0: Oh, dankjewel. Nou, die van jou ook, hoor.
3: Ja, hoor.
0: We gaan door.
3: Doei.
0: Doei.

0: Wimmy Bouma in De Ring Die Jij Draagt hier op Radio Oost uit de Zwolle natuurlijk.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Als artiestennaam gebruikt hij afwisselend zijn voornaam en volledige naam. Hij werd vooral bekend door het nummer wat je zojuist hoorde, De Ring Die Jij Draagt. Werd voor het eerst uitgebracht in 2009. Het gelijknamige album dat uitkwam in 2013... behaalde de 15e plek in de album Top 100. En voor De Ring Die Jij Draagt ontving Wimmy Bouma in 2015 een gouden award. Dus dat is zeker niet slecht. Hij staat in Overijssel's mooiste top 75. En over die mooie muziek gesproken. Op 66 nieuw in de lijst. Prodigal S en China op Radio Oost.

Schitterende nummers in deze Overijssel's mooiste top 75. Prodigal S in China. Op plekje eens even kijken. Het gaat zo ontzettend snel. Plek 66. Hier staat ook nieuw in de lijst. Dus vorig jaar stond hij nog helemaal niet in deze lijst. Justin Brinkhuis uit Haaksbergen heeft onder andere op dit nummer gestemd. Lotte Anink en Kats van Trabant.

0: Nummer 65, Lotte Arink uit Haaksberg en Cats van Terbat. Zometeen door met Overijssel's mooiste top 75 met Ancora.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa.
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse. En krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
11: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
12: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Tsuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. En eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
16: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
17: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Voor de grote

0: We blijven in bed vandaag. Edwin van Hoevelaak hier op Radio Oost.
1: Benjamin Borgman.
0: Op plek 54 alweer in Overijssel's mooiste top 75. Ja, wel een leuk verhaal over Edwin van Hoevelaak. Vaak te horen hier op Radio Oost natuurlijk niet alleen zijn muziek, maar ook vaak de gast in het ochtendprogramma van Bert van Losser. Ja, Edwin van Hoevelaak zat samen met onder andere Johan Nijenhuis op een lagere school in Markelo. Beide vanaf jong toneeldagen in een feestzaal van zijn ouders organiseerde. Johan die regisseerde en die bedacht het script. En Edwin zorgde voor alles wat met muziek te maken had. Johan wilde filmproducent worden en Edwin muziekproducer, dan wel artiest. Nou, de rest is geschiedenis volgens mij. Johan Nijenhuis en Edwin van Hoevelaak, beide een hele bekende in het schitterende Overijssel. Ik vroeg jou wat jij graag op plekje nummer 1 wil hebben in deze Overijssels mooiste top 75. Er kwam ontzettend veel op binnen. Onder andere Harry Bode uit Oldenzaal. Die wil graag Ben Steeneker en het Nollenkoor. Hart van Twente, zegt hij. Barry Breder uit Zwolle. Die wil graag natuurlijk iets van Opgezwollen. Dat is natuurlijk echt Zwols trots. Maar ook zeker Overijssels trots. En eigenlijk wel Nederlands trots. Want ze hebben natuurlijk de hiphop groot gemaakt in Nederland. Hoedeplank zou hij graag op nummer 1 willen zien. Kreeg ook een appje van mevrouw Broeksma uit Enschede. De Buffoons met Tomorrow is Another Day. Nou, de Buffoons ga ik zo wel draaien, maar niet met Tomorrow is Another Day. Wel met een andere. Hopelijk kan ik je daar ook blij mee maken. En Anja Hendricks, ze zegt ook iets, echt iets Twents, zegt ze. De Buffoons. Ik wilde graag Arizona op plekje nummer 1 zien. Nou, Arizona ga ik ook niet draaien. Ik ga wel It's the End draaien.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Maar die draai ik na plekje 53. En die is voor de Heino's met Pluk de Dag.

0: Lekker hoor, pluk de dag van de Heino's hier op Radio Oost. We houden ons vandaag niet alleen bezig met Overijssel's mooiste top 75... maar we houden ons ook bezig met alles wat er in Overijssel gebeurt. Onder andere de trekkerslep. Ja, de trekkerslep inderdaad. En daar is onze verslaggever Esther Rikker bij. Esther, goedemiddag. Ik versta je nu al bijna niet meer.
1: Oh ja, goedemiddag. Ja, ik sta inderdaad pluk de dag tussen allemaal trekkers. Echt fantastisch hier. Pinksterweekend in Lemelen. Zaterdag al gecrossed. Gisteren grote feesten. En vandaag alles in het teken van trekkers. Ja, ik weet niet hoeveel ik er zie. Ik ga het eens aan Rijnmond vragen. Rijnmond Klein-Luchtenbel, die is van de organisatie. Hoeveel trekkers staan we nu tussen?
2: Ik denk dat er een aantal trekkers totaal doen er vandaag. 280 doen er mee.
1: En dan echt van verschillende gewichtssoorten, van groot, klein,
2: van groot naar klein,
1: donders, onmunnig, groot.
2: Ja, van groot naar klein tot de maximale tonnage van 12,5 ton. Dus er zijn van groot naar klein hele grote trekkers zelfs, ja. Ja.
1: En het is heel simpel. Je hebt een trekker, je hangt een gewicht aan zodat je een bepaald gewicht bereikt. Ga je op de baan, moet je er een bepaalde kar vooruit trekken en wie het verste komt, die wint. Zeg ik het simpel genoeg?
2: Ja, zo heb je het wel goed om woorden, Esther. Het is zo, de sleepwagen, om zo maar te zeggen, die heeft een bepaalde afstand tot 100 meter. En dan, als je hem eroverheen trekt, dan heb je een full pool. En iedereen probeert de 100 meter te behalen. Ja, nou, en als de 100 meter gehaald wordt, dan volgt er een barrage tussen de deelnemers. En wie dan de verste meters getrokken heeft, die heeft gewonnen.
1: Ja, en je ziet hier van alles, Benjamin. Ik sta nu bij een Klaas, nummer 1033, daarachter een New Holland. De Steyr staan hier, John Deere natuurlijk. Die voor mij staat, die staat op de weegbrug. Even kijken wat hij weegt. Hij weegt 9000 en een beetje kilo. 9000 en een beetje kilo, dat mag, hè?
2: Ja, maar ietsje doen we altijd nog iets.
1: Maar als daar zou staan 9200, dan moet er 200 af.
2: Dan moeten we 200 afgepakt worden, ja. Ja, we kunnen natuurlijk niet om 10 kilo gaan zeuren, maar als je 200 kilo te zwaar bent, dan moet er inderdaad 200 kilo ongeveer af, ja.
1: En dat komt dan heel precies, hè? De een pakt er voor een kilo bij, de ander gooit er achter weer wat kilo's op. Het is echt bijna een sport om dat helemaal goed te krijgen, om maar die full pool te krijgen.
2: Ja, dat klopt. Dus je moet de trekker uitbalanceren waar hij het beste op trekt. De een die heeft er achterop heel veel gewicht en de ander die wil er voorop graag wat wij bij op hebben. Het is gewoon een kwestie van uitbalanceren met de trekker.
1: En het is voor een aantal één heat en dan is het dat.
2: Ja, je hebt eigenlijk maar één keer kun je wat proberen. En net wat ik net zei, als je een full pool haalt, mag je voor de tweede keer. Maar door de regel, diegene die een full pool haalt, die doet er na die tijd niks meer aan. Die laat hem wel staan.
1: Dat snap ik. Nou, de Klaas die gaat er inmiddels af. Nummer 1002, Edwin Kamphuis, die komt er inmiddels op. En die rijdt er dan op, gaat wegen. En dan, nou ja, er is een beetje een filevorming, maar in principe kunnen ze dan door. En dan gaat het beginnen, want dit is de eerste heat.
2: Ja, ze gaan hier nou eerst even wegen. Ze gaan over een weegbrug heen. En daarna dan komen ze op de volgende plek en dan gaan ze de trekhekhoogte gaan ze meten. En iedereen die moet dezelfde trekhekhoogte hebben, zodat je een eerlijk verhaal hebt in de wedstrijd.
1: En hij mag niet te laag, want het kan dat de voorbandjes omhoog komen aan het einde.
2: Ja, het is eigenlijk zo, je mag hem lager mag wel, maar je mag sowieso niet hoger in deze klas is dan 60 centimeter. Dus dan mag je sowieso niet hoger dan 60 centimeter. Lager mag uiteraard wel, maar dan is het een manier van trekken wordt wel anders.
1: Het is wel warm vandaag, hè?
2: Dat is er zeker. Dat is er zeker.
1: Wat hebben jullie aan gedaan, zodat het publiek nog een beetje comfort heeft hier? Want ik zie nauwelijks een boom.
2: Nee, we zijn hier wel op een open terrein. En we hebben heel veel schaduwplekken gecreëerd. Door middel van tenten, parasols en schitteren. Dus en de bierkraan die hebben we ook los. Dus dat moet goed komen.
1: En zonnebrandzeiltjes.
2: Ook inderdaad. Ik moet wel even zo wismeren, maar goed, dat lukt.
1: Hey Benjamin, het is een technisch geheel hier. Maar ja, ik doe het al 35 jaar, dus ik heb er een klein beetje verstand van inmiddels. Nou, ik sta hier ook mooi in de korte broek, hemdje, shirtje van Oosterboven. Ja, het is warm, maar het is zo fantastisch mooi. En het is zo typisch Overijssel om dit te zien. En die Overijssels mooiste van jou, die past hier helemaal tussen.
0: Je hebt helemaal gelijk, Esther. Dankjewel. De trekken slep in Lemelen. En we horen jou denk ik na het volgende uur ook nog wel bij Jan Willem. Want Jan Willem Kobus die neemt het vanaf 1 uur hier over. En wij gaan door met plekje 51.
3: De lijst met de mooiste muziek uit Overijssel. Overijssels mooiste, nummer 51. It's the...

0: Waar is mijn stoere trucker dan? Zal ik je er even lekker warm onder stoppen, jongen?
1: Ja, dat mag wel.
0: Zo, doe je mond open.
1: Ach, geen lege traan, hè?
0: Jawel, stoere jongens hebben stoere drankjes. Doe je mond open. Zo, welk hoofdstuk waren ook alweer gebleven?
2: Ach. Herman Vinkers en de vrachtwagenchauffeur. Een van die mooie platen van Herman Vinkers. Natuurlijk ook uit Overijssel.
3: Overijssels mooiste top 75.
2: Op plek 50 stond hij. Overijssels mooiste top 75. Plek 49 ga ik zo voor je draaien. Ook een bijzondere plaat. Geschreven door Nielson, deze Grijs van Jaap Reesema. Bijbehorende EP is ook Grijs genoemd. Was de eerste muziek die hij na een paar jaar uitbracht, nadat hij een moeilijke periode had meegemaakt. In 2020 overleed zijn neef en beste vriend Nathan. En om zijn verlies te verwerken schreef hij voor zichzelf een aantal liedjes die hij in eerste instantie niet bedoeld waren om door het grote publiek beluisterd te worden. Na lang nadenken besloot hij toch de EP uit te brengen. En hij zei hierover: het voelde niet goed om zomaar de draad weer eens op te pakken alsof er niets was gebeurd. De nummers verschenen wel onder zijn echte naam, omdat ze te persoonlijk waren om onder een artiestennaam uit te brengen. En Jaap Reesema die trad er ook mee op tijdens Beste Zangers in 2002. En in de aflevering stond hij centraal. En daar dus werd dus ook Grijs gezongen door Jaap Reesema. Deze uitvoering maakte indruk bij andere kandidaten en kijkers. En daardoor werd het single dus alsnog uitgebracht. En kunnen wij er alsnog van genieten? En staat hij ook in Overijssel's mooiste top 75... Misschien heb jij er ook wel op gestemd. Laat het even weten. 06-4567-1331. Hij staat op plekje 49 in deze mooie lijst. Grijs dus. Jaap Reesema.

0: Geef me je hand, Edwin Evers en Tessa Boomkamp. Nou, Overijsseler dan dit wordt het bijna niet. Edwin Evers kennen we natuurlijk van de radio. Uit Hardenberg komt hij en Tessa Boomkamp uit het prachtige Borne. Zangeres, drumster en gitariste. Ze kregen onder andere drumles van Ton Dijkman, de drummer van de Marco Borsato. En ze trad op met heel veel grote namen. Girls Wanna Have Fun, Normaal, Sita, Ten Sharp, Time Bandits, Veldhuis en Kemper. En ook heel vaak met Marco Borsato. En natuurlijk de Edwin Evers Band, daar worden we zojuist mee. Tijd voor het weer. Het is 3:30. Ik heb Gita Spannenburg aan de lijn. Gita, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Benjamin.
0: Gisteren was het ontzettend lekker weer. Eigenlijk eergisteren ook al wel.
1: Ja.
0: Maar vandaag ook, hè?
1: Ja, dit is een rijtje zomers weer in mei natuurlijk. We hebben inderdaad gisteren een mooie dag gehad met 5, 26 graden. Zaterdag zaten we op 29 tot lokaal afgeronde 30er. Dus ja, de officiële 30er voor het station Heino of Twente is nog niet binnen. Maar het zat er wel heel dichtbij. En vandaag is het ook heet en zonnig.
0: Ja.
1: Bedoel, rond zonsopkomst, dat is natuurlijk al heel vroeg, was het een graad of 10, 11. Nou, inmiddels zijn we overal al aan de zomerse warmte toe. 25 graden. En we knallen voorlopig door met dat blakende zonnetje en met heel weinig wind naar 28, 29 graden vandaag.
0: Oeh, jeetje. Ja, hè? Goed insmeren.
1: Heet, hè? Ja, goed insmeren, want de UV-7, ik zat net te kijken, bij het RIVM kun je dat RIVM kunt volgen. Er zit nu de zonkracht in Midden-Nederland al op 6. Dat is al sterk en dan gaat zo richting de 7. Dus de komende uren tot een uurtje of 4 zijn wel de uren waarin de zonkracht op zijn hoogst is. En ja, het smeren of een petje of dat soort dingen is denk ik wel handig.
0: Ja, gaat dit nog een tijdje zo door?
1: Ja, de zon die blijft er voorlopig nog echt voluit bij. De veranderingen zitten eigenlijk vooral in de temperaturen. En die hangen dan weer samen met de windrichting. Morgen bijvoorbeeld denk ik de heetste dag van de periode. Want dan gaan we waarschijnlijk grootschalig naar tropische temperaturen. Dus ook morgen volop zon. 30 tot 32 graden. Flat zonnetje misschien door wat Sahara-zand of wat sluierbewolking. Dat zie je ook vaak op die hete zomerdagen, zie je dat wel. En dan op woensdag, dan draait de wind wat meer naar het noorden. En dan zie je een terugval in temperatuur. Denk ik ook helemaal niet erg voor de meeste mensen. 21 tot 23 graden. Donderdag 24 graden. Dat is allemaal wat meer bescheiden. Dus wat meer waarop de meeste mensen, denk ik, zeggen van ja, dit is precies lekker. Zeg.
0: Ja, ik wil niet negatief zijn. Ik weet niet of je dat nu ook al kan zien. Maar altijd als het zo lekker weer is of is geweest, ja, dan is de regen en onweer niet ver om de hoeken.
1: Ja, het maf is dat de onweersbuien bijvoorbeeld nog helemaal niet in zicht zijn. Eigenlijk is het voorlopig gewoon vooral droog en warm. Er komen vrijdag een paar wolkjes voorbij. Dat is dan een soort front, wat ook helemaal ingestort lijkt. En zo richting de 31ste mei, de laatste dag van mei en de eerste dag van juni, dat is eigenlijk het eerste moment dat er misschien iets van onweer op komst is. Dus voorlopig is dit wel vrij standvastig.
0: Oké, neem jij nog een plons vanmiddag?
1: Vanmiddag denk ik niet, maar ik heb wel voor morgen ochtend een plons in gedachten. Hij is wel lekker.
0: Ja, zeker. Ik ben gisteren naar Wietermeerplas geweest.
1: Oh, lekker.
0: En misschien gaan we nu nog in de buurt van Den Nul gaan we misschien wel even zwemmen. Want daar kun je lekker zwemmen daar.
1: Ja, en lekker. Het is niet zo diep, hè?
0: Nee, dat ook inderdaad.
1: Dat vind ik altijd wel een prettig gevoel, dat je toch nog het bodem kunt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dan ben je alsnog veilig in dat soms enge water. Tenminste, sommige mensen vinden dat hartstikke spannend. Ben je een beetje aan het genieten ook van Overijssel's mooiste toevallig?
1: Zeker, want ik hoorde ze bij jou ook al voorbij komen. Dus dat we kunnen natuurlijk ook binnen bij de radio blijven zitten.
0: Ja, zeker. En naar Higo luisteren. Ik weet niet of je daar blij van wordt.
1: Naar welke?
0: Naar Higo.
1: Higo, ik ben daar heel onbekend mee.
0: Oh, ze zijn band uit Zwolle en die zijn ontzettend lekker bezig. Leuk. Misschien het tankstation ken je wel, maar ik ga nu deze draaien.
2: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Gita, dankjewel hè.
1: Alsjeblieft,
0: een fijne dag. Alles wat ik zoek, een van die mooie pareltjes van Higo.

0: het weekend in.
1: Het Town Called Mamas.
2: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
1: José hier en terug van werk geweest. Benjamin.
3: Ja, ja, goedemiddag.
1: Eén, twee en ik gooi.
3: Oh nee.
1: Ik gooi zo tegen de raamstijl aan.
3: Nee.
1: Ja, maar echt gewoon. Mijn hele binnenkant van mijn auto zit onder de appel.
2: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij Radio Oost het
4: weekend in. Zometeen even naar Rips and Blues. Is deze van Miss Montreal. Ik zou je.

0: Plek 46 voor Miss Montreal. Ook nieuw in de lijst trouwens. Deze Alles van haar hoorde je op Radio Oost. Om, wat is het? Een uur of half twee, twee uur. Dan barst het feest weer los in Raalte voor Rips and Blues. Het jaarlijkse terugkerend festival natuurlijk. Er staan ontzettend grote artiesten daarop. Gisteren en eergisteren was het al één groot feest met de Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en Beach Boys Best, om maar een aantal namen te noemen. Nou ja, vanmiddag gaat het dus ook allemaal weer los. Onze verslaggever Bart Kieft die was er eerder deze week ook aanwezig. En zoals je weet wordt er natuurlijk heel veel spare ribs gegeten op dat heerlijke festival. En Bart ging eens even kijken hoe ze dat allemaal, doen. Hoe ze die spare ribs allemaal snijden en maken en slijpen en wat allemaal nog meer. Eens even luisteren naar Bart.
1: Nou, de messen worden geslepen hier. Ribs and Blues, Richard de Haan. Waar ben je mee bezig op dit moment?
2: Ja, we zijn gewoon ongelooflijk veel rib aan het verkopen natuurlijk. Ribs and Blues zijn er gek op.
1: Ja, ongelooflijk. Je staat hier met een aantal stukken vlees. Hier liggen de ribjes natuurlijk. Die zijn helemaal klaargaan. Maar ik zie ook, en dat lijkt een beetje op een verandering, een omwenteling, hele andere stukken vlees.
2: Ja, wat heel populair is nou is brisket. Dat komt over vanuit Amerika. En dat is echt wel een trend aan het worden in de barbecue-wereld. Super lekker. Het is het bospunt van het rund. Heel mals.
1: Okay. En dat gaat ook grif over de toonbank. Dat wordt ook lekker gegeten door alles en iedereen?
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, en hoewel de ribs gewoon de hoofdzaak zijn, die brisket die doet het goed.
1: Okay. Achter jou daar wordt het spul allemaal klaargemaakt. Wat is dit? Kun je die even omhoog doen?
2: Ja.
1: Heel langzaam. Ja, kijk, hier liggen de ribbetjes in te garen.
2: Ja, klopt.
1: Wat is dit, het laatste stadium?
2: Ze liggen er al minimaal anderhalf uur op. En op beukenhout gerookt. Dus ja, low en slow, langzaam. Dan krijgt het de smaak van het hout en dat is het lekkerst.
1: Okay, die houtsmaak, dat is essentieel?
2: Ja, dat is absoluut essentieel, ja. Ja.
1: Verderop heb je een hele oude staan, barbecue. Die komt toch uit de begintijd van Ribs and Blues, 1997?
2: Ja, dat klopt. Ik was denk ik een jaar of 16, toen heb ik dan nog meegeholpen. Er was een barbecue-wedstrijd en dat is nu uitgegroeid tot dit grote event. En die staat bij mij in de tuin nou.
1: Waarin onderscheidt zich dat nou van dat materiaal, die grote barbecues die je nu hebt?
2: Deze barbecue is dan voorzien van een blower. Dus ik hoef niet continu zeg maar klepjes open te zetten. Ik stel hem in op 110 en dan blijft hij 110. En voorzien van water en alles gewoon om zulke grote hoeveelheden aan te kunnen.
1: Het wordt ook makkelijker.
2: Ja, je wordt er steeds beter in, hè? Maar dat heeft iedereen met barbecuen.
1: Je bent specialist inmiddels natuurlijk.
2: Ja, ik doe het al een tijdje, ja.
1: Want Ribs and Blues, dit jaar de 28e editie. Heb je ze allemaal meegemaakt?
2: Maar dan meer aan de andere kant. Ja. Dus gewoon lekker
1: eten, drinken.
2: Eten, drinken.
1: De laatste jaren hier zo.
2: Ja, dit is voor ons het eerste jaar dat wij hier staan.
1: Oh, kijk aan.
2: Dus, dus daar zijn we heel blij mee. Ja,
1: en hoe voelt dat?
2: Ja, het voelt een beetje als thuiskomen. Ja, absoluut.
1: Na al die jaren?
2: Ja, zelf ook altijd in Raalte gewerkt en gevoetbald en... we hebben hier ons bedrijf opgestart, dus het voelt als thuiskomen.
1: Lekker sfeertje.
2: Ja, fantastisch. Ja.
1: Zometeen gaat er nog meer bier in en dan krijgen de mensen ook honger.
2: Ja, die gaan ongelooflijk honger krijgen. Want als je alleen al die geur van dat hout
1: heerlijk
2: ruikt, ja, daar kan je niet omheen.
1: Ja, ik stond net in de tent, de grote tent, en dan die walm die komt naar binnen. Ja. En die maak je echt eigenlijk gek van verlangen. Iedereen wil ribbetjes.
2: Ja, dat heeft toch een beetje een oergevoel. Je ruikt dat hout en dan krijg je gewoon honger. Gaat vanzelf.
1: Mag ik nog één keer die messen horen? Die worden geslepen. Hier op Ribs and Blues. Komt helemaal goed, hè?
2: Komt helemaal goed.
1: Geniet er nog van.
2: Ja, bedankt jullie ook. Veel plezier.
0: Ja, het heerlijke geluid van die messen die dus worden geslepen op Ribs and Blues. Waar je vandaag ook nog van kunt gaan genieten. Living Blues treedt onder andere op. Bobby Rush en Devin Allman Blues Summit. En de Bintanks, om maar een paar namen te noemen. Op oost.nl lees je trouwens ook meer over Ribs and Blues. Bijvoorbeeld over Kwiek. Kwiek en Ribs and Blues inderdaad. Want ze kunnen handballen, maar ook prima een biertje tappen. Ruim 400 leden van bekerwinnaar Kwiek staan dit weekend achter de bar bij Ribs and Blues in Raalte. Nou ja, waarom? Ze doen het met liefde voor het festival, maar vooral ook om de clubkast te spelen. Ja, ze gaan Europa in en dat kost geld, zeggen ze. We gaan verder met die schitterende lijst. Plekje 45 is voor Leon Moorman, Dat ik leef. We gaan Leon Moorman nog veel vaker horen in deze Overijssel's mooiste top 75. Maar deze, Dat ik leef, ja, Cor en Marjolein hadden het er net ook al over. Regio Songfestival, hè, daar trad hij toen mee op. Leon Moorman uit Zwolle heeft toen net naast de winst gegrepen bij dat Songfestival. In een volle stadsschouwburg in Utrecht ging de titel naar Limburg, dat van de vakjury en het publiek in totaal 177 punten kreeg. Het nummer Dat ik leef van Leon kreeg uiteindelijk 172 punten. Daarmee kwam het dus op een gedeelde tweede plek. Nou, we zijn nog steeds ontzettend trots op onze Zwollenaar. Daarom staat hij ook zo hoog in de lijst.
3: Nummer 45.
4: Ik ben de weg al even kwijt.

0: kan natuurlijk niet ontbreken. Never Be Clever, Herman Brood en His Wild Romance. Overijssel's mooiste top 75. Ja, er komt nog veel meer Herman Brood aan, maar dit was er in ieder geval al eentje.
1: Overijssel's mooiste top 75.
0: En wat mooi om te zien toch eigenlijk, hè, wat er allemaal uit onze schitterende provincie komt. Wat er allemaal door Overijsselse artiesten is gemaakt. Ja, dat hebben we gekneed tot een mooi lijstje. Tenminste, die dank hebben we aan jou, de luisteraar van Radio Oost. Jij hebt gestemd. En straks hoor je de lijst met Jan-Willem Kopers natuurlijk hier op Radio Oost. Die draait de resterende nummers van deze lijst tot, nou ja, een uur of vijf. Net voor vijven, dan ga je de nummer 1 horen. Maar ook tot die tijd hoor je natuurlijk de mooiste muziek.
1: Nummer 43.
0: Waaronder deze. Bukkers, boeren met ambitie. Wens je nog een hele fijne dag.

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
4: kozijnen. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. De Weert asperges.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Overijssel's mooiste, top 75.
14: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
13: Nummer 42.

0: Op nummer 43 draaide hij nog Boeren met Ambitie van Buckers. Nieuw in de lijst. En deze is 7 plaatsen gestegen. Goedemiddag. Zoe Lieve op nummer 42, vorig jaar nog op 49. Samen met Snelle en daarom de Overijsselse Link met Ik Zing. Die hoor je dus in Overijssels mooiste lijst. Tot 5 uur vanavond. En er komt nog van alles voorbij. Ilse de Lange, Enorm, Rob Dikkee, Thomas Bergen, Amar, De Boswachters, Mika en natuurlijk Sabine Uitslag, Manneke Karrespoor, noem maar op. De hele lijst is weer compleet met Overijssels 75 mooiste die we voor je gaan draaien. Tot 5 uur dus.
1: Overijssels mooiste, top 75.
0: En dan mag ook deze niet ontbreken. Enorm, en Baudet, Esther Pierenweijer en Grote Pas.
1: Nummer 41.

0: Ja, dat was natuurlijk Vandenberg. En Different Worlds hoorde je op Radio Oost. En die stond op nummer 40 in de lijst. Het is vandaag de dag van de 75 mooiste van Overijssel. Die hoor je op Radio Oost. Maar er gebeurt natuurlijk meer op zo'n dag als tweede Pinksterdag. In heel veel dorpen, gehuchten, steden, plaatsen, overal zijn er Pinksterfeesten. En bij eentje daarvan is onze Esther Rikke aanwezig. En als er trekkers vallen te sleppen, dan is Esther van de partij.
1: Oh, heerlijk is het. Het is wel donderswarweg. Niet te doen gewoon. Ik heb zo'n oosthesje aan. Nou, die moet ook in een anti-zweet versie, is mijn idee. Maar het is, ja, het is in Lemelen op een terrein, een weiland. En ik zie waar ik ook kijk. Nee, je mag niet zweten. Nee, dat kan echt niet. We zijn live in de radio. Kijk, ik sta naast Edwin Kamphuis. En zijn trekker staat in de weg. Omdat hij met mij een interview aan het doen is. Maar Edwin, jij bent net geweest. Hoe ging het? Nee, niet aan hem. Nee, kan echt niet. Druk maar weg. Hoe was het net? Oh, dat is toch niet te geloven. Naast Edwin zijn zoontje. Die kijkt me echt aan. Wat doet ze nu? Lekker ijsje heb jij, hè? Vind jij jouw vader niet heel stoer dat hij dit doet?
2: Ja.
1: Want ik zag net, toen kwam er een trekker voorbij. En toen wist jij precies wat voor een trekker dat was. Vind jij trekkers ook leuk?
2: Ja.
1: Hoe oud ben jij?
2: 7.
1: En wil jij later dit ook doen?
2: Ja.
1: Oh, dat snap ik wel hoor. Jouw vader doet dat ook. Ik heb je zoon even geïnterviewd. Die neemt het even over.
3: Oh, heel goed.
1: Hoe ging het?
3: Ja, ging goed. Ja, op zich wel goed, ja. Net niet ver genoeg.
1: Geen full pool.
3: Nee, helaas.
1: Daar was ik wel vanuit gegaan bij jou, stiekem.
3: Ja, hè? Ja, ik eigenlijk ook een beetje. Maar ja, zat een beetje, ja, het laatste stukje ging een beetje zwaar. Maar goed, naar omstandigheden ging het wel goed, hoor.
1: Welke klasse deed je mee?
3: Ik deed een 9 ton standaard.
1: Maar kun je omschrijven aan de mensen die nu naar de radio luisteren? Wat gebeurt hier? Jouw trekker komt de trein oprijden en dan?
3: Dan gaan wij wegen. Dan wordt de trekker gewogen. Dan wordt de trekhaakhoogte wat opgemeten. En dan gaan we in de rij staan en dan brengen we de sleepwagen naar zo ver mogelijke afstand toe.
1: Ja, want er komt achter jouw trek een hele grote sleepwagen en die moet je voorttrekken. Het mooiste is 100 meter, dan heb je full pool. Dat ging net niet helemaal goed. Hoe kun je dat zelf, buiten jouw trek om, nog... Heb je daar nog invloed op, hoe ver je komt?
3: Nee, eigenlijk niet. Je moet gewoon het juiste gewicht hebben. En je moet zorgen dat je de banden allemaal goed op lage druk hebt. Hoe lager de druk, hoe beter. En dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen. En dan een beetje geluk hebben.
1: Dus onze Jan-Willem zou het ook kunnen?
3: Zeker.
1: Nou, kijk Jan-Willem. Ja, je kunt volgend jaar meedoen. Ik kan je vast inschrijven. Nou, het is een dondersmooi evenement. Het is druk, het is warm. Maar mensen genieten op dit moment. Jij doet straks nog in de klasse mee, hè, Edwin?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik doe nog een keer mee in de 10,5 ton.
1: Dus ja, en we volgen een heel mooi groepje uit Stegeren om een Jan-Willem. Ja. Dus er gaan nog mooie vrouwen meedoen in een hele zware klasse. Dus ja, we zijn hier nog wel even bij de trekkerslep in Leemelen. En nou ja, jij kunt ook meedoen volgend jaar.
0: Ik heb altijd ook een lage druk op de band. Dat is echt een stuk beter voor de groep.
1: Kijk, als je dan ook nog een goede baan hebt, heb jij misschien volgend jaar wel een full pool.
0: Nou, wie weet. Voelen, we gaan ervoor. Dankjewel, Esther, vanuit de Leemelen. 39.

0: feestelijk nummer op zich van Stef Eckel en René Kast.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Op nummer 39 in de lijst van Overijssel's mooiste, nieuw binnengekomen dit jaar. Elk jaar hebben we deze lijst op Radio Oost. En Overijssel's mooiste plaatjes met een link dus naar Overijssel. Dat is natuurlijk in dit geval Stef Eckel. Hij staat nog een keer in de lijst. Zometeen op nummer 14 kom je hem ook nog tegen. En dit duet deed hij met René Kast, de zanger uit Drenthe, die heel veel succes heeft gekend en afgelopen november 2025 plots overleed. Dat was echt een schok in de muziekwereld. En ook bij RTV Oost was dat even schrikken. Hij heeft heel wat programma's ook hier mede gemaakt voor taalbarrière. Dus makkelijke taal, goed leren omgaan met taal. Daar heeft hij een bijdrage aan geleverd. En hij was heel vaak de gast ook bij ons in de uitzendingen. Een graag geziene gast, die René Kast. Vorig jaar is overleden. Nu nieuw in de lijst, samen met Stef Eckel en Lieve Te Diek in de kist. Verder met nummer 38, een van de artiesten die maar liefst 4 keer in de lijst staat. En dit jaar voor het eerst met dit nummer. Ik heb het dan over Ilse de Lange.
1: Nummer 38.

0: Ilse de Lange en Puzzle Me staat nog vaker in de lijst. En die hoor je straks nog weer. Nu Puzzle Me dus op nummer 38. En het volgende nummer behoeft even wat introductie. Je hoort het al een beetje aan het melodietje. Het is vandaag de heetste dag volgens mij tot nu toe van dit jaar. Het is zo ruim, nou, 6, 27 graden. Hoogzomers dus en het zonnetje schijnt volop. Dan heb je niet direct op zo'n dag direct zin in een kerstplaatje. Maar ja, de stemmen zijn uitgebracht en precies midden in de lijst, daar staat hij. En daar kunnen we niet omheen, dat willen we ook niet omheen. Het is een nummer dat uitgebracht is in 2012... ter gelegenheid van Serious Request, de goede doelenactie. En jarenlang heeft die actie ook op nummer 1 gestaan wat betreft de hoogte van de opbrengst. Volgens mij is dat pas vorig jaar voor het eerst weer overtreden en overschreden, zo moet ik het zeggen. Ja, we hebben het natuurlijk over het nummer Op Hoezobaan voor Kerstmis. En in die tijd is daar ook een hele leuke videoclip bij gemaakt. Dus mocht je nou meekijken via tv, meeluisteren via tv, dan krijg je ook die videoclip eventjes te zien van het volgende nummer in de lijst. Jullie hebben erop gekozen en gestemd. En dus staat hij op de nummer 37 in de lijst. Kortom, het is de hoogste tijd voor een kerstplaatje.
1: Overijssel's mooiste, top 75.

0: Ja, geweldig. Op Hoesbaan voor kerstmis. Echt helemaal goed voor deze dag. Deze hete zomerse dag bij Radio Oost. Hoor je hem in de lijst. En ik zie al een mooie foto van Margaret erbij. Met een zomerstafereeltje, een cool drankje. En dan Hoesbaan voor kerstmis erbij. Wat wil je nog meer, zou ik willen zeggen. Nou, de rest van de lijst. En dan komt hij alweer. We zijn toe aan het volgende nummer dat dan weer komt. Uit The Passion. Jaren geleden zong hij daarmee. Rob DK. En met dit nummer.
1: Overijssel's mooiste, top 75. Nummer 36.

0: Overijssels mooiste, top 75.
1: Vandaag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
0: Overijssels mooiste, top 75. Nummer 35.

0: Nummer 35 in Overijssel's mooiste origineel, door Gordon uitgebracht en Thomas Bergen bracht het als cover uit. Kon ik maar even bij je zijn, en de man uit Haaksbergen werd gestemd dus in de lijst op nummer 35. Op deze prachtige tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost ook wat er natuurlijk in de provincie gebeurt. Er zijn wat kleinere evenementen en wat grotere evenementen. En een van de grootste dit hele weekend, dat is natuurlijk in Raalte. Want daar is het Rips and Blues en er is van alles te beleven. Onze verslaggever Bart Kieft, die is daar ook aanwezig en struint daar tussen alle stands en kramen door. En gaat ook eens even kijken bij de bar.
1: Nou, festival in volle gang, Rips and Blues, en dat betekent muziek, Rips natuurlijk, en er moet gedronken worden. Marloes Nijboer, je bent van Kwiek, de handbalvereniging. Ja, een heel peloton mensen van Kwiek hier achter de bar. Wat gebeurt er, wat is er aan de hand?
2: Ja, wij zijn voor Kwiek aan het tappen op Rips and Blues. En dat doen we met een paar honderd vrijwilligers het hele weekend om eigenlijk geld op te halen voor onze vereniging.
1: Oké, okay, met z'n hoeveel zijn jullie? Ik heb een paar honderd in ieder geval.
2: Ja, ik weet het exacte aantal niet, maar ruim 300 is het zeker wel het hele weekend. Ja. Ja,
1: hoe kan dat, die samenhorigheid, dat clubgevoel, dat moet ergens vandaan komen?
2: Ja, ik denk, nou, misschien sowieso wel in Salland dat meer heerst, maar ja... Ja, we doen dit al jaren en het hoort eigenlijk ook een beetje bij. En ik weet niet beter dan dat we dit doen. Dus ik ben er ook een beetje mee opgegroeid. En zo gaat het denk ik door.
1: Oké, maar dit jaar met een speciale missie natuurlijk. Het levert geld op voor de clubkas. De club heeft de beker gewonnen. Handbalvereniging Kwiek. De nationale beker. Volgend jaar Europees handbal. Dat kost geld.
2: Ja, dat kost inderdaad heel veel geld. En dat doen we enerzijds met sponsoren. Maar ja, deze opbrengst kan er ook aan meedragen inderdaad. Dat klopt, ja.
1: Okay, dat programma voor volgend jaar, Europa Door, is daar al iets over bekend?
2: Nee, we moeten onszelf ook echt aanmelden. En dan is in juli de loting. En dat kan dus heel Europa zijn. En zelfs ook een stukje Azerbeidzjan en Israël zitten bijvoorbeeld ook bij. Dus het is wachten op de loting en dan weten we waar we heen gaan. En dan weten we ook hoeveel het gaat kosten.
1: Okay, veel tappen, veel biertjes verkopen. Allemaal voor de clubkas?
2: Ja, allemaal voor de clubkas. Ja.
1: Het gaat goed.
2: Nou, we hebben geluk met het mooie weer. Dus...
1: Zijn handballers en handbalsters goed in biertrappen, moet je mij horen. Biertappen.
2: Ja, dat kunnen we wel aardig. Ja. Ik denk door de jaren heen hebben we ons goed ontwikkeld. Ja, ja.
1: Nou, zet hem op. Ja, dan... straks Europa door en dan denken jullie nog een keer weer terug aan Rips and Blues.
2: Ja, daar denken we altijd aan terug. En we hebben altijd weer zin in het nieuwe jaar. Ja, ja.
1: Nou, jij gaat lekker verder. Dankjewel.
2: Yo!
0: Rips and Blues dus, ja, en dan ook nog met z'n allen met die vrijwilligers meehelpen en de opbrengst dan weer voor een andere goede doel besteden. Dat is hartstikke mooi, dat soort samenwerkingen tussen ook grote vrijwilligersorganisaties in de plaatsen in Overijssel. En dat gebeurt dus ook in Raalte rond Rips and Blues en de sportverenigingen die daar dus op die manier van mee presenteren. Allemaal de handen uit de mouwen steken, mooie feestjes bouwen en er ook nog goed zijn voor elkaar. Hoe mooi kun je het hebben op deze tweede Pinksterdag. Wij gaan verder met de lijst en dus wordt het tijd voor onze man uit Deventer. En dan hebben we het over iemand die met zijn André Hazes imitatie bakkend shawarma klaarmaakte en uiteindelijk zo ontdekt werd. Natuurlijk, kan niet missen. Dan hebben we het over Amar.
3: Overijssel's mooiste, top 75.

0: Amar en de Turk uit de kroeg hoorde je op Radio Oost. Hij staat op nummer 34 in de lijst. Overijssel's mooiste top 75. En dan verder met een band die maar liefst 4 keer in de lijst staat. Dan kun je het haast al raden.
1: Overijssel's mooiste top 75.
0: Net op 43 hoorden ze al met Boeren met Ambitie. Daarmee kwamen ze nieuw binnen in de lijst voor dit jaar. En op nummer 33, 6 plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar, staat dit nummer van Buckus op.
1: Nummer 33.

0: geen bananen. De boswachters en het boswachterslied hoor je op Radio Oost.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Even een overzichtje van de 10 vorige nummers die je gehoord hebt vanaf 40. Van 40. Vorig jaar nog 48. Niets gestegen, dus Vandenberg en Different Worlds hoor je op Radio Oost. Op nummer 39, nieuw in de lijst dit jaar, Stef Ekkel en René Karst met Liefde te dik in de kist. En op 38 hiel ze de lange met Puzzle Me. Enorm met Op Hoezo van Kerstmis staat weer nieuw in de lijst op nummer 37. Ja, elk jaar maar 75 nummers die in die lijst voorkomen. Dus het is nog wel een stuivertje wisselen. Het ene jaar lig je eruit en het andere jaar zit je er weer in. Dat geldt ook voor Rob Dikkee, hoewel die is weer gestegen. 6 plaatsen met Ik ben maar een mens uit The Passion 2021 in Roermond. Toen deed hij mee. Op nummer 35, Thomas Berger, kon ik maar even bij je zijn. Op 34 hoorde je Amar met Turk in de kroeg. Bukkers met Veenhuizen hoorde je net op nummer 33. En wat staat er nog meer in de lijst? Ja, je hoorde ze al, de boswachters. En het bananenlied op nummer 32. Maar vorig jaar stonden ze daarmee nog op nummer 9. Dus heel wat plaatsen gedaald. We gaan verder met de lijst. Vlak voor het nieuws van 2 uur kun je deze nog eventjes helemaal horen. En ook zien als je meekijkt via TV Oost. Daar komt af en toe ook een videoclip voorbij van de nummers die we draaien. We zijn namelijk aangeland bij een nummer van ons grote talent uit de provincie, Misha. En hij is nu aan de beurt met Hoopvol.
1: De lijst met de mooiste muziek uit Overijssel. Overijssel's mooiste. Top 75. Nummer 31.

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: soep.
1: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
12: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
11: Goedverblijf.nl.
12: Boek nu jouw fietsvakantie.
10: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
13: Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
14: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
15: Overijssels mooiste, top 75.
16: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
15: Nummer 30.

0: spelen. En ja, ook dat zo'n karakteristieke manier voor de dag komen, zo kun je het wel zeggen. Maar prachtig kunnen zingen en spelen, dat doen ze hartstikke goed. En dus staan ze in de lijst op nummer 18. Dan naar een artiest die grote internationale successen heeft gehad en inmiddels in Enschede woont. Hij is kunstschilder onder meer, muziekproducent, componist, maar natuurlijk ook bekend als een van Nederlands grootste hardrock artiesten. We hebben het over Atje van den Berg. Hij staat 2 keer over in de lijsten dit jaar. Hij heeft grote successen gekend met Bent Vandenberg en later met de White Snake. En we gaan er nu eentje draaien van Vandenberg. En die staat dan weer op nummer
1: 17.

0: 17 met The Burning Heart.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Overijssel's mooiste, we zijn er tot 5 uur. En zo tegen 5 uur, misschien al wat eerder, zijn we toe aan de nummer 1 in de lijst. En nu de nummer 1 op gebied van verslag op deze tweede Pinksterdag. Dat is natuurlijk Esther Rikke in Lemelen tussen de machines, Esther.
2: Ja, zeker. Ben ik nummer 1 omdat er verder niemand op pad is?
0: Dat is jouw interpretatie. Je mag ermee doen wat je wil.
2: Nou, ik sta inderdaad echt heerlijk in de warmte in Lemelen bij de Trekker Slip. Het is al een tijdje aan de gang. Sowieso het hele evenement, Pinksterweekend Lemelen, is al een tijdje aan de gang. Maar zo langzaamaan kruipen we toch richting een hele stevige klasse. Even uit mijn hoofd. Hoeveel kilo is het alweer, hè?
3: 8000.
2: 8000. Naast mij Alberta uit Stegeren. Ja, en jij doet mee in die hele stoere, zware klasse.
3: Ja, ze noemen het ook wel Duitse klasse. Rob Maraak. Daar gaat allemaal wat lomper aan toe eigenlijk. Ja.
2: Maar waarom doe je daaraan mee?
3: Ja, dat is gewoon mooi. Het is een beetje gas geven en je gaat echt gewoon vol gas over de baan. En die sensatie, dat geeft wel echt een kick.
2: Hoe oud ben je als vraag mag?
3: Ik ben 36.
2: En je bent een vrouw, je bent ook een vrouw-vrouw. Dus het ziet er prima uit, Jan-Willem. Maar dan denk je van, oh, zo'n stoer evenement. Daar ben je ingegroeid of zo?
3: Ja, dat klopt wel. Als klein meisje zat ik al op de trekker bij mijn vader. En die hebben ook wel eens meegedaan. We gingen ook vaak als uitje naar Trekslip. En mijn moeder heeft ook een keer meegedaan. Toen dacht ik, oh ja, dat is leuk. Dat kan ik ook misschien later wel. Eigenlijk nooit zo meer over gehad. En toen kreeg ik verkering en die had ook stijers. Stijers is echt wel een beetje, dat hadden wij thuis ook. Het is wel een beetje mijn merk, zeg maar. Nou ja, en toen moest het eigenlijk zo gaan rollen, want die waren ook druk met de trekkerslep. En zo is het gekomen eigenlijk.
2: Steyr is een typisch Oostenrijks merk. Waarom vind jij dat een mooie trekker?
3: Ja, ik heb geen idee eigenlijk. Dat is dus waar je een beetje mee opgroeit, denk ik. Dat er dan een beetje zo in zit. En ik vind ze gewoon ook echt mooi om te zien.
2: Ja, en als je dan om je heen kijkt, dat is niet de enige trekker die hier staat, Jan-Willem. Voor mij een John Deere, die staat inmiddels op de Wegenbrug om te kijken of alles niet te zwaar is. Dan nog een blauwe Ford, een John Deere. Ja, eigenlijk komt alles hier wel voorbij. Je staat in de file voor de Wegenbrug. Het is een stevige file waar je in staat. Het is warm, dus we staan mooi even onder het standje. Maar hoe gaat dat met dat wegen? Kun je dat uitleggen?
3: Ja, je moet zorgen dat je natuurlijk op gewicht bent. Je mag wel lichter zijn, maar niet zwaarder. Dus 8000 kilo is natuurlijk de max. En ja, je hangt er altijd wel iets meer op precies genoeg. Maar ja, dat is altijd een beetje afwachten wat hij aangeeft. Je kunt beter al iets meer op doen, dan kun je er wat afgooien. Anders moet je helemaal teruglopen om een gewicht te halen. En als je precies 8000 kilo bent, er is altijd een kleine marge. Maar dan ben je goed en dan mag je eraf.
2: En die gewichten hangen dan voor en achter op de trekker. En dan moet je straks een sleepwagen voort gaan trekken. En dan de bedoeling is dus dat je dan 100 meter trekt. Want dan heb je een full pool en dan kom je wel redelijk in de kans om te winnen.
3: Ja. Ja, je moet eigenlijk zorgen dat je als eerste staat. Dus dat hoeft niet altijd full pool te zijn, maar dat is wel het leukst. Je moet, als je gewogen hebt, moet je de trekhaak meten. Die mag in deze klasse op 80 centimeter, dus dat is heel hoog. En dan heb je dus ook heel veel kans dat hij gaat stijgen tijdens de rit. En dan, dat is natuurlijk wel mooi, maar ook wel weer spannend.
2: Dat heb je vorige week echt heftig gehad, hè?
3: Ja, dat ging heel hoog. Ja, wel leuk.
2: Ja, vind je dat echt leuk?
3: Ja, dat vind ik echt leuk, ja. Je moet wel een beetje oppassen. Je moet zorgen dat de trekker weer zachtjes neerkomt. Maar als je hem laat stuiteren in één keer aan het eind. Ja, dan kan je wel iets kapot laten breken, zeg maar. Of dat de gewichten eraf vallen of zoiets. Maar het is wel mooi.
2: Nou, op naar de trekker, op naar de Wegenbrug. En dan zien we jou, denk ik, Jan-Willem, over een half uurtje gaat deze klasse van start. Daarna is er nog een zwaardere klasse. Dat is de 12.000. Daar doen dan weer de vrienden van Alberta aan mee. We volgen dat groepje de hele dag een beetje. Hartstikke leuk evenement. En komende zondag gaan we dat allemaal uitzenden. Met video op YouTube en op onze website.
0: Ja, je wordt al een beetje expert als ik het zo hoor. Je kunt volgend jaar naar de jury.
2: Ja, nou, dat weet ik niet. Maar als je inderdaad, dat zei ik vanochtend ook, als je 35 jaar bij RTVO's werkt, dan zou het bijna schandalig zijn dat je niet weet hoe dit werkt. Want dit is gewoon Overijssel. Dit is zo fantastisch mooi om te zien. En dit hoort gewoon bij onze provincie.
0: Zo is het. Trekkerslep Lemelen, dankjewel Esther Rikke vanuit daar. En alle merken kwamen voorbij.
4: Een dikke John Deere.
0: Ja, hartstikke.
1: Overijssel's mooiste, top 75. Nummer 16.

0: Friesels
1: vakantiegeld winnen?
0: Top 75.
1: Vandaag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
0: Overijssels mooiste, top 75.
2: Nummer 15.

0: Buckus en Cold Blood.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: En daarmee komen ze het hoogst binnen met een nummer dat er nog niet in stond. Buckus, ja, ze willen graag door, maar dat kan straks pas, want ze komen ook in de top 3 nog weer eens voor. Buckus staat heel veel in de lijst dit jaar met nieuw op nummer 15, dus Cold Blood. Maar ook binnen op 33 van 39 Veenhuizen hoorde je eerst al. Ook nieuw met Boeren met Ambitie in de lijst. Ook veel Buckus-fans dus die mee hebben gestemd voor de top 75 van Overijssel's mooiste muziek. En dan een artiest die net al een duo te horen was. En dat was op nummer 39 samen met René Kast. Zong hij Liever te dik in de kist, maar het grote succes. Vorig jaar op nummer 7 en dit jaar op nummer
1: 14.
0: Stef Eckel en de Woonboot.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

vakken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

0: Hatsje, Stef Eckel en de woonboot op nummer 14 in onze lijst. Overijssel's mooiste hoor je op Radio Oost. En we zijn er tot 5 uur vanmiddag. En we lopen aardig voor op schema. Dus we gaan eens eventjes kijken hoe we dat gaan redden. Tot 5 uur met Overijssel's mooiste. En anders doen we er een paar die over de rand zijn gevallen nog eventjes. Maar eerst gaan we kijken hoe het zit met het nieuws in Overijssel. Dat heb ik even voor je op een rijtje gezet. Dat doen we na de files. Eerst even dit. Even een overzicht van het belangrijkste nieuws op dit moment. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden in Nijverdal. Fietser belandde op de voorruit van de auto en raakte daarbij gewond aan zijn hoofd en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek na dat ongeluk. En een kopstaartbotsing op de IJsselallee in Zwolle. Daarbij zijn 4 auto's op elkaar gebotst. 1 iemand is naar het ziekenhuis gebracht voor controles. De auto liep lakschade op. Het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. En afgelopen avond en nacht waren er nogal wat branden in de provincie. Een bestelbus is verwoest door brand in Geesteren. Er is ook iemand gewond geraakt bij een brand in Borne in een tuin. En in Zwolle was er een keukenbrand waarna een huis even tijdelijk onbewoonbaar is verklaard. Hopelijk kunnen ze snel weer terug. En dan nog wat anders. Een bijzondere mijlpaal voor zanger Jaman. De Overijssels artiest heeft een gouden plaat ontvangen omdat zijn muziek 100 miljoen keer gestreamd is. Voor Jaman is dat een niet alleen maar een mooi cijfer, hij heeft het ook over een bijzonder moment en ziet de gouden plaat als beloning voor 27 jaar muziek maken en optreden.
1: Overijssels mooiste, top 75.
0: Ja, en Jaman stond ook in onze lijst. Overijssels mooiste is inmiddels al voorbij gekomen. En dat was op nummer 57 met Olela. Stond hij nieuw in Overijssels mooiste. Nou, voor de fanclub van Jaman. Tijd is om volgend jaar iets meer ook in de stembus te gaan klimmen voor Overijssels mooiste. Wellicht dat hij daar dan ook nog wat beter scoort. Maar nu toch hartstikke mooi resultaat hoor. Een van 75's mooiste is Jaman dus ook nog. Hebben we dan ook nog iets met het weer of zo? Ja hoor. Kijken we nog even naar het weerbericht. Want ja, als je naar buiten kijkt, of buiten zit, misschien wel in de tuin, dan heb je het al lang gevoeld. Zomerse 27 tot zelfs 29 graden kan gehaald worden vandaag. Volop zonneschijn, transparante lucht. Dat betekent dat de UV-kracht nogal hoog is, 6 tot 7. Oftewel zeer sterk. Zorg dus dat je goed je daartegen beschermt. Later vanmiddag neemt die zonkracht weer af en blijft het nog lang warm. Morgen is het ook zondag, alleen dan wat hoge bewolking. En kan er ook wat Sahara-zand in de lucht zitten, die het licht wat fletser maakt. Wordt wel de heetste dag van de periode. Morgen 30 tot 32 graden. Woensdag steekt er een noordoostelijk briesje op en wordt het geleidelijk wat frisser. Volop zon en uiteindelijk 21 of 23 graden gaan we weer wat naar normalere tijden en temperaturen voor de tijd van het jaar, zullen we maar zeggen. Dat was het weer. We gaan weer terug naar de lijst.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Met een nummer van Edwin Evers.
1: Nummer 13.

0: Edwin Evers en Stad en Land.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: En wat er weer het leuke is, dat Edwin Evers naast zijn DJ-carrière dus de muziek in is gegaan. Ook tijdens deed hij dat natuurlijk al met zijn band, trekt hij volle theaters. En daar wordt hij dan ook weer bijgestaan door Tessa Boomkamp. Samen hebben ze ook een nummer uitgebracht, ook dat staat in de lijst. Maar na Edwin Evers nu dus weer Tessa Boomkamp. En ja, we zijn natuurlijk altijd ook eventjes trots om te vertellen dat zij ook ons jinglepakket heeft ingezongen, Tessa Boomkamp. Laten we nog even ervan genieten, komt-ie.
2: Je voelt je thuis in Overijssel. Radio Oost.
0: Ja, geweldig ingezongen door Tessa Boomkamp. En dat ze mooi kan zingen, horen we ook weer in dit prachtige akoestische nummer. Dat staat in de lijst. En waar stond het vorig jaar in het lijstje? Dat moet ik eventjes snel opzoeken. Want we houden natuurlijk alles bij. Vorig jaar op nummer 15. 3 plaatsen gestegen dus. Daar komt-ie.
1: Overijssel's mooiste. Top 75.
3: Nummer 12.

0: Tessa Boomkamp. En onze boerderij, de nummer 12 in de lijst. We zijn altijd onderweg naar de nummer 1 op deze tweede Pinksterdag. Maar er zijn ook heel veel mensen echt onderweg. Want er is natuurlijk van alles te doen in onze provincie. Zo hoorden we al over het trekkerslepen. Waren we al eventjes bij Rips and Blues bij de laatste dag daarvan. En er zijn natuurlijk heel veel Pinksterfeesten meer in de provincie. Maar dat niet alleen. Met de zomerse temperaturen trekken ook veel mensen er sowieso op uit. En gaan bijvoorbeeld ook naar Giethoorn. Waar mensen uit binnen- en buitenland naartoe zijn gegaan. En verslaggever Daan Brunsman die ging daar eens even een kijkje nemen. En sprak daar onder meer met een tevreden horeca-ondernemer, Arie Willem Vermeij.
1: Ja, dit is geweldig. Want ja, Nederlanders, Duitsers, Belgen, heel veel andere talen. We hebben, ja, het is super gaaf om dit te doen. En iedereen is blij, iedereen is vrolijk. Het is super gezellig.
2: What are you doing here in Giethoorn today?
3: We are enjoying the day with the boating.
2: Did you know it would be this busy today?
3: Yeah, it's not like a first time. We came here earlier also. Oh. So, like, we know it will be a busy day.
2: Waar komen jullie vandaan?
4: Harderberg.
2: Hey, we zijn nu in Giethoorn. Het is hartstikke druk. Waarom Giethoorn vandaag?
4: Omdat het lekker weer is.
5: Ja, bootje varen.
4: Weer
5: en we worden zwemmen ergens.
4: Ja. En bootje varen.
6: We saw many videos on the Instagram. That's why we came here to see. But it's a really nice place and it's a nice sunny day, so we are enjoying.
2: You live in Hamburg, you're from Turkey and you come to Giethoorn today. It's very busy today. Why Giethoorn today?
7: Yeah, because I was there once time, we liked it, and now our friends, they are coming from Istanbul and we helped them to come to Giethoorn from Amsterdam. Yeah, to see the Giethoorn. It has a great history as well. So, and a great place to see and to make some memories as well.
2: So you saw it on Instagram, that's the only thing you saw, and you thought we're going to Giethoorn instead of Amsterdam or Rotterdam or The Hague?
6: Yes, yeah. Yes. Instagram is a very influential place to see what people are doing here. I mean, how's the village here? That's why we like.
1: So eigenlijk zien we nu juist Nederlanders, Belgen, Duitsers. En als je Indiërs ziet, dan is dat toevallig. Want die zijn juist een beetje in het voorseizoen en het naseizoen. Maar over het algemeen zie je eigenlijk alle talen wel. Van de week sprak ik nog 80% Engels. Nu is het alweer 80% Nederlands en 10% Duits. Dus wat dat betreft is het altijd anders.
2: Ja, dat wordt dus wel even weten, want het is warm en heel druk.
1: Ja, het is als Nederlanders, ik zeg altijd als Nederlanders vrij zijn en het is warm weer, dan is het in Giethoorn druk.
0: Nou, dat is maar duidelijk ook, want het was weer bootje achter bootje varen. Het was erg druk in Giethoorn, zag Daan Brunsman. Je kunt er ook meer over zien op TV Oosten vanavond natuurlijk. Een verslag van de evenementen die er zijn geweest in de provincie. Niet allemaal, want er zijn er zoveel op deze Pinksterdagen. Maar dit was ook zeker een mooie attractie. Giethoorn helemaal vol weer met bootjes vandaag bij dit prachtige weer. Ja, als je dan toch een keer in zo'n bootje wilt, dan is dit wel de dag, moet je zeggen. Wij gaan langzaam maar zeker weer terug naar de lijst. Zometeen even weer een overzicht van wat we tot nu toe gehad hebben. Maar nu eerst is het tijd voor de volgende in de rij. Ze staat er 4 keer in. En welk nummer is het nu?
8: Overijssel's mooiste, top 75. Nummer 11.

0: Hier begon het allemaal mee. Het allereerste album van Ilse de Lange, I'm Not So Tough. Is een van de grootste hits die daar vanaf kwam toen haar carrière begon. Vorige eeuw was dat alweer, mensen. Jazeker. Paul de Leeuw die claimt nog een beetje dat hij de ontdekker was van Ilse. Maar natuurlijk weten wij beter in het oosten van het land. Hè? Zo is het ook nog eens een keer. I'm Not So Tough, hoorde je? We gaan even een overzichtje doen.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Even de laatste 10 platen die je gehoord hebt. Nummer 20. Snelle en maan en blijven slapen. 10 plaatsen gezakt ten opzichte van vorig jaar. En 15 plaatsen gezakt bijna. Hulleboer met busje komt zo dit jaar op nummer 19. Sterk gestegen. Tangerine met Words op nummer 18 kwamen van 57. En 16 plaatsen gezakt. Van 1 vorig jaar naar 17 nu. Adje van den Berg met The Burning Heart. Nu wij niet meer praten, Jaap Reesema en Pommelien Tijn stond op nummer 16. En nieuw in de lijst van Buckers, Cold Blood. Vorig jaar er nog niet in, maar nu wel. Op nummer 15. Stef Eckel heeft 2 nummers in de lijst. En zijn hoogst genoteerde staat op nummer 14 met De Woonboot. En Edwin Evers hoorde jou met Stad en Land. Tessa Boomkamp met Onze Boerderij op 12. En vorig jaar op 11 en dit jaar op 11 blijven staan dus Ilse de Lange en I'm Not So Tough. Moet eventjes wat tijd winnen. Dat ga ik zeker doen nu met 2 plaatjes die dan wel niet in de lijst staan. Maar wel zo'n artiest die we daar volgend jaar zeker in verwachten. Want het is een artiest die aan het opkomen is. En een heel groot, vooral studentenpubliek achter zich heeft. Ik verwacht hem volgend jaar in de lijst. En heb ik het over Fons Feurink.

schema. En dat wil ik even op een mooie manier doen. Want zometeen gaan we een nummer draaien dat een cover is. En ja, ik vind dat echt een van de allermooiste covers die ooit gemaakt is. In het dialect. En misschien weet je al een beetje wat ik bedoel. Het is een nummer dat origineel komt van de band America. En het is gecoverd door de groep De Heino's. De Heino's dat afgelopen jaren het 25-jarig jubileum vierde. En dat op grootste wijze heeft gedaan. Daar kon je ook een mooie documentaire over bekijken op TV Oost. En daar zat dit nummer ook zeker in. Ik ga hem straks over het uur laten zien ook op tv. Want als je meekijkt zie je ook de originele videoclip met live-opname bij ons in de foyer bij TV Oost. Van het, wat ik dus het mooiste dialectnummer ooit vind. Dus een beetje eigen smaak mag er af en toe tussendoor. Ik heb maar één keer gestemd, hè, mensen. Heel eerlijk, hij is echt zometeen op die nummer 10 gekomen. Doordat heel veel mensen erop gestemd hebben. Maar eerst draai ik nu het origineel. En dan na het uur hoor je die prachtige cover van de Heino's. Eén Engels plaatje dan. America dus. Origineel. Van Lieve Lieveling. Dat hoor je straks van mij nog eens. Nu America.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor...

0: worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
5: Overijssels mooiste, top 75.
6: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
5: Nummer 10.
7: Het volgende liedje is inmiddels al een jaar of 10 oud, maar stiet uiteraard op het album. Inmiddels enorm omarmd de RTV Oost, onder andere. Ben ik ontzettend blij met, jongens. Een cover werd al gezegd van Golden Hair, America's Sister Golden Hair. Hier bij ons. Lieve lieveling!

0: hebben. Maar vooral dat lijstje, dat komt er voorbij. De top 10 dus. Op nummer 10 hoorde je Lieve Lieveling. In de versie eerder daarvoor, vorige uur, hoorde je Sister Golden Hair van America. Even om die vergelijking te maken. Maar wat fantastisch gespeeld van de Heino's. Bent die al nu 26 jaar inmiddels aan de weg timmert. En fantastisch veel succes heeft. En ook mooie eigen muziek maakt. Maar die cover van ze, dat vind ik nog altijd een van de mooiste dialectliedjes die uitgekomen is. Meer dialectliedjes ook nog in het komende uur. Zo staat er eentje op nummer 6, op nummer 4 en op nummer 2. Nou, dat komt er zometeen voorbij met onder meer muziek van The Buffoons, Teach-In, Herman Finkes, Miss Montreal, Leo Moorman. En de top 3, die ga je zometeen ook horen. Kortom, blijf aan het toestel gekluisterd, want de nummer 9 die komt er alweer aan. Overijssel's mooiste, top 75, gaat verder met dus die nummer 9.
1: Overijssel's mooiste, top 75. Nummer 9.

0: Herman Brood en Saturday Night.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: Dit jaar staat hij twee keer in de lijst, Herman Brood, man die geboren is in Zwolle. Saturday Night staat op nummer 9, komt van nummer 3, 6 plaatsen gezakt dus. En een andere nummer dat van hem in de lijst stond, stond vorig jaar op 13, nu op 44. Never Be Clever. Brood is een beetje aan het wegzakken en dat is natuurlijk niet terecht, want hij heeft een gigantische carrière gehad.

0: Eigenlijk van alles en nog wat. Wat was hij niet? Hij was acteur, auteur, pianist, kunstschilder en zanger. En dat kunstschilderschap, dat is nog wel best bijzonder. Want in zijn jonge jaren bleek dat hij kleurenblind is. En hij zal dus alles behalve kunstschilder kunnen worden volgens een huisarts. Maar daar had hij dus scheid aan, om het zomaar met zijn woorden denk ik te zeggen. En is toch nog een aardige schilderscarrière begonnen, waarmee hij trouwens ook geregeld dingen afbetaalde. Er is een gigantisch groot aantal werken door hem gemaakt, om ook soms dingen af te betalen. Ik zag laatst toevallig nog een reportage over een studiootje in Curaçao. Daar had hij ook een tijdje gezeten. En daar had hij ook hier en daar wat geld geleend. En die studio is nog helemaal ingericht met muurschilderingen van Herman Brood. Nou, tot zover die carrière. We gaan eens over naar een heel andere carrière. Want een band die in de jaren 60 ontstond in Enschede, dat is de Close Harmony groep, de Buffoons. Die staan ook elk jaar weer hoog in de lijst van Overijssel's mooiste. En dit jaar zijn ze aangeland op nummer 8... van nummer 31, dus heel wat plaatsen gestegen met dit nummer. En dan hebben we het over de band die bestaat uit Nico Terheide, Gerard van Tongeren, Ellie van Tongeren, Maarten Assink, Rob Luiten en Benny de Groot. Dan denk je, wie zijn dat? Dat zijn de Buffoons. Hun allereerste single was Tomorrow Is Another Day. Ook dat was een nummer wat het heel goed gedaan heeft. Maar niet het nummer dat jullie hebben gekozen in de lijst dit jaar. De meeste stemmen voor de Buffoons die gingen dit jaar naar Let It Be Me. Die ga je dus nu horen in Overijssel's Mooiste.
1: Overijssel's Mooiste, top 75. Nummer 8.

0: Ja, geweldig. Het komt uit Enschede. Close Harmony Groep, The Buffoons, groot succes met Let It Be Me.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: De top 75, we zijn inmiddels aangeland bij nummer 7. Het gaat heel erg hard. En ja, wat me opviel en wat ik eerder genoemd heb, er zitten nogal wat songfestivalliedjes in de top 75. Zo natuurlijk de Common Linnets eerder al vanmiddag met Calm After the Storm. Waren ook al Leo Moorman natuurlijk als artiest die voor het Regio Songfestival voor RTV Oost mee heeft gedaan 3 jaar geleden. En ook Marga Bult kwam al voorbij met Rechtop in de Wind. Maar het grootste succes uit Overijssel bij het Songfestival, dat kwam van een band ook uit Enschede. Tegenwoordig, de moderne muziek komt vooral veel uit Zwolle, valt mij op de laatste tijd. Maar in het verleden was Enschede dat aan de bel trok met muziek. En natuurlijk hebben we het dan over Getty Kaspers en haar band, waar we ook al eerder vanmiddag Fly Away van hoorden. Maar de hoogst genoteerde was natuurlijk de winnaar van het Eurovisie Songfestival. En daar gaan we nu naar luisteren en kijken. Want fantastisch succes had de band Teach In met Dingedang. En die ga je dan nu horen.
1: Overijssel's mooiste, top 75. Nummer 7.

0: Teaching en Ding Dong hoor je.
1: This professional
2: Overijssel's mooiste top 75.
0: Ja, de mooiste 75 komen de hele dag al voorbij vandaag. En dit was nummer 7. Dan kort op nog een tiende van de lijst zo'n beetje te gaan. En het volgende nummer, dat is er eentje die komt uit Jongelen en Olle Grond. Ja, dat is niet met het enige nummer zo. Want natuurlijk hebben we de titelsong al gedraaid eerder in de lijst. En ook goed te pas draaiden we ook al met een van de hoofdrolspelers uit Jongelen en Olle Grond. Maar de grote hoofdrolspeler, man achter en voor de schermen van Jongelen en Olle Grond, dat was natuurlijk Herman Vinkes. En ze hebben een nummer gemaakt. Het origineel klinkt zo.

0: Joe Cocker thing, dan heet het You Can Leave Your Hat On. Maar in het Twents is het De Klomp, Mij Aanhouden op nummer 6.
1: De lijst met de mooiste muziek uit Overijssel. Overijssels mooiste, nummer 6.

0: Oh, koffie.
1: Ja, daar ben ik aan toe. Koffie, inderdaad. De Kloop My Anon. Herman Vinkers, het nummer dat kwam voor in Jongelen en Olle Grond. Ook dat van TV Oost. Dan gaan we weer naar de nummer 5 in de lijst.
2: Overijssel's mooiste, top 75.
1: En dat is dan weer een nummer dat is geschreven door niemand minder dan Stef Bos. Hij schreef het ooit voor de Belgische inzending van het Songfestival, dat totaal geen succes had met dat nummer. Maar in Beste Zangers werd het opnieuw gezongen, dat nummer van Stef Bos, door Miss Montreal. En dat was een ware sensatie. Ze deed het op zo'n weergeloze wijze dat het alsnog een grote hit werd. En ook een nummer dat geregeld wordt gedraaid bij begrafenissen. Want daar is het dan weer heel erg geschikt voor. Ik kan me nog herinneren dat in de tijd dat dit een hit was, ik ook zo'n begrafenis had, maakte heel veel indruk. En daarom is het altijd toch onlosmakelijk daar ook voor veel mensen mee verbonden. Het is ook een heel mooi nummer op zichzelf, waar we nu naar gaan luisteren. In de lijst, het nummer van Miss Montreal dus, op nummer 5.
2: Overijssel's mooiste, top 75.
3: Vandaag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
2: Overijssel's mooiste, top 75.
3: Nummer 5.

ligt, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: ben ik nooit alleen.
1: Ja, indrukwekkend gezongen. Miss Montreal dus. En dat vindt Overijssel ook. Want op nummer 5 is het gekomen in de lijst. Overijssels mooiste. En vorig jaar stond het nog op nummer 2. Door de wind dus van Miss Montreal. En daarmee is het inmiddels 2 minuten over 4:30 geworden. En gaan we het hebben over het nieuws van vandaag. Ja, want even een klein nieuwsoverzicht met de hoofdpunten die je ook kunt terugvinden op oost.nl. De jongen die vrijdagavond gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt is vandaag alsnog bezweken aan zijn verwondingen. Het jonge kind raakte gewond na een aanrijding met een vrachtwagen en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde bij het vluchtelingenopvang in Hasselt aan de Hanzeweg. De politie doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van dit dodelijk ongeluk. Een fietser is vanmiddag gewond geraakt toen hij door een auto werd aangereden in Nijverdal. Dat ging mis bij de Van der Meulenstraat en de Stationsstraat. Hij belandde op de voorruit van de auto, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd en is ook met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook daar wordt nog onderzoek gedaan. En een kopstaartbotsing op de IJsselallee in Zwolle. Daar waren 4 auto's bij betrokken. 1 persoon moest naar het ziekenhuis en verder is er vooral lakschade opgelopen. En dan nog branden afgelopen avond en nacht. In Geesteren is door brand een bestelbus verwoest. Ook raakte een persoon gewond in Borne bij een brand in een tuin bij een woning aan de Vaaltweg. En in Zwolle is er een binnenbrand geweest in een keuken. De brandweer rukte uit na melding van die woningbrand met groot materieel. Uiteindelijk bleek het wel redelijk mee te vallen, maar is de woning wel even niet meer bewoonbaar op dit moment. Hopelijk dat het snel kan worden opgelost. En dan nog een bijzondere mijlpaal voor zanger Jaman. Hij staat nummer 57 in de lijst, maar dat is niet de mijlpaal. De Overijssel artiest heeft namelijk een gouden plaat ontvangen, omdat zijn muziek 100 miljoen keer gestreamd is. Voor Jaman is dat een heel mooi cijfer en een mooi succes, een bijzonder moment. En hij is al 27 jaar muziek aan het maken en optreden en ziet dat nu op deze manier bekroond. En dan nog even naar het weer. Overal dikke zomerse temperaturen. Zo'n 27 tot 29 graden zelfs in de provincie. Volop zonneschijn. En let op, want de UV-kracht is nogal sterk. Het is erg transparant, de lucht. Kracht 6 of 7, dus goed insmeren als je in de zon zit. Later vandaag neemt die zonkracht weer langzaam maar zeker af. En morgen is het ook zonnig, maar dan is er ook wat Sahara-zand in de lucht. Dus wordt het een beetje fletser licht. En op het heetst van de dag wordt het zo'n 30 tot 32 graden. Dus morgen is het nog even een tikkie heter. Sterkte daarmee alvast. Woensdag wordt het dan weer wat gunstiger. Een licht noordoostelijk briesje steekt dan op. En is het zo'n 10 graden lager dan de dinsdag. Dus de dagen daarna lopen de maxima langzaam weer op. En blijft het zomers en zonnig. Bereid je er vast op voor.
2: Overijssel's mooiste... Top 75.
1: Ja, en daar gaan we nog eventjes mee verder met Overijssel's mooiste. En ik heb het al eerder gezegd, er zijn heel wat covers die de top 75 hebben gehaald. En één van die covers is ook alweer een bijzondere. Een man die 4 plaatjes heeft in de top 75 dit jaar. Maar dit is even een stukje van het origineel. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Wat dacht je van deze van Beyoncé? Even naar luisteren.

0: Dat was dus het origineel, maar dus werd hij gecoverd. En dat werd op weergeloze wijze gedaan door Leo Moorman. En dan heet het Hier in het Oosten.
1: Overijssel's mooiste, top 75. Nummer 4.

0: Hier in het oosten, Leo Moorman, hoorde je op nummer 4.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: In Overijssel's top 75 staat Leo Moorman onder meer op nummer 45 van 37 met Dat ik leef. En met dat liedje werd hij dus nummer 2 in de landelijke competitie van het Regio Songfestival, waar hij voor Overijssel meedeed in de eerste editie. Gedeelde tweede plaats haalde hij daarmee. En daarmee was hij natuurlijk nog iets verder doorgebroken dan hij al was. Hè, want hij heeft al heel wat successen achter zijn naam staan. Zeker in coronatijd was hij vaak te horen, ook op Radio Oost bij Bert van Lossen in de uitzending. Toen had hij elke week een hit uit de top 40 die hij herschreef en een nieuwe versie van maakte. Leo Moorman dus. Ook op nummer 21 kwamen we hem tegen met zijn wat nieuwere nummer Geluk. Daarmee nieuw in de lijst. En de hoogste notering, dat was dus nummer 4. Vorig jaar nog nummer 14 hier in het oosten. En je kon meekijken met de videoclip van dat nummer. En dan zijn we weer aangeland bij de nummer 3 van de lijst. En dat is een nummer dat nog niet zo lang geleden is uitgebracht. En het is wel een heel bijzonder nummer met een bijzonder verhaal. Want de inspiratie voor het nummer, dat kwam in de première van een documentaire. Zijn stiefzusje Rana, die verloor haar vader aan dementie. En zette, net als Snelle, waar we het over hebben, haar pijn om in kunst. Ze maakte een documentaire genaamd Kind van Dementie. Een indringend kijkje in het leven van 7 jongeren die een ouder hebben met dementie. Jongeren die midden in het leven staan en te maken krijgen met levend verlies. En één scène uit die documentaire bleef maar door Snelle's hoofd razen. Snelle staat dus 4 keer in de lijst en de hoogste positie op nummer 3 met het prachtige nummer Laat het licht aan, dat dus gaat over dementie.
1: Overijssel's mooiste, top 75. Nummer 3.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: snelle en laat het licht aan. Het enige nummer in de 75 Overijssels mooiste die hij alleen zingt.
1: Overijssels mooiste, top 75.
0: Want er komt 4 keer voor in de lijst. Dit is de hoogste op nummer 3 met Laat het licht aan. De andere staat op 20. Samen met Maan blijven slapen. Amar en Snelle op 27 in de lijst. En met Zoë Livé heeft hij op 42 ook een positie met Ik Zing. 4 keer dus Snelle in Overijssels mooiste voorbijgekomen. En dan gaan we naar een andere band die ook heel wat notities heeft. Een hele fanschare achter zich. Waarmee ze met veel nummers dus in de lijst zijn gekomen dit jaar. Zoals op nummer 33 horen is al met Veenhuizen. Op 43 met het nieuwe Boeren met Ambitie. En Cold Blood hoorde je ook al van Buckus op nummer 15 in de lijst. En een vierde nummer waarmee ze in die lijst staan, staan ze op nummer 2. En dan hebben we het dus over het volgende nummer van Buckus. We zitten er bij de hele provincie redelijk dichtbij, vooral om te tanken. Ik heb het over de Duitse grens.
1: Overijssels mooiste, top 75. Nummer 2.

0: Duckers en de Duitse grens, nummer 2 in de lijst van Overijssel's mooiste.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: En daarmee is er nog even weer tijd voor een overzicht, de top 10 van vandaag, waar jij voor hebt gestemd, met maar liefst 2 nieuwe nummers erin, die dus helemaal nieuw in de lijst zijn gekomen en ook meteen heel erg hoog. Dat is het mooie van zo'n kortere lijst, 75. Er is zoveel muziek om uit te kiezen en zo kan het elk jaar schommelen. In totaal waren 25 nieuwe in die toppers 75 van Overijssel's mooiste. Op nummer 10 stonden de Heino's en Lieve Lieveling, waren er plaatsen gezakt, vorig jaar op nummer 4. Evenveel plaatsen gezakt Herman Brood. Vorig jaar op 3, nu op 9 met Saturday Night. En flink gestegen de Buffoons van 31 naar 8 met Let It Be Me. Tichin ook gestegen, 9 plaatsen, nu op nummer 7 met Ding Dong. En ook veel gestegen Herman Finkes. De Klom My Arnold stond dit jaar op nummer 6 in de lijst. Ietsje gezakt, vanaf 2 naar 5. Miss Montreal en Door de Wind. En Leo Moorman die werkte zich 10 plaatsen omhoog, van 14 naar 4 in deze versie van dit jaar van Overijssel's mooiste met Hier in het Oosten. En dan nieuw in de lijst dit jaar, Snelle, met ook het nieuwe nummer Laat het Licht Aan. Dat op nummer 3 staat. Het enige solo-nummer van Snelle, zoals gezegd. En op nummer 2, Buckers met de Duitse grens. Vorig jaar op nummer 8 en dit jaar op nummer 2. En zoals gezegd, de nummer 1 van dit jaar komt er nu aan. Ze staat 4 keer in de lijst. 3 keer met een eigen nummer en 1 keer met een duo. Dan heb je het natuurlijk over Ilse de Lange. Op nummer 11 staat ze met I'm Not So Tough. Op 38 met Puzzle Me. En met de Common Limits, waarmee ze naar het Songfestival ging, daarmee stond ze op nummer 23 en Calm After the Storm. De nummer 1 van dit jaar, door jullie gekozen, is So Incredible van Ilse de Lange.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
2: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
3: Nummer 1.

0: Dat is hem, de nummer 1, So Incredible van Ilse de Lange.
1: Overijssel's mooiste, top 75.
0: En daarmee is deze aflevering van Overijssel's mooiste weer voorbij. We begonnen vanmorgen om 10 uur. Benjamin Borgman die begon met het draaien van Henk Johannes. En Everything is Falling Apart. En dat is misschien ook wel weer meer mooi om het verhaal rond te maken. Want dat is ook een oude nieuwe oogst. Heel veel nieuwe muziek wordt er gemaakt in Overijssel. En dat steunen we natuurlijk als Radio Oost met onze nieuwe oogst. Elke dag wordt er een artiest uit Overijssel uitgezocht. En de ene keer is het Ilse de Lange. En de andere keer is het een wat onbekendere artiest die we even in het licht zetten. Als het maar gaat om nieuwe muziek. En dat is ook nu het geval bij het nummer wat ik nu als laatste nog ga draaien. Misschien komt hij volgend jaar wel hoog binnen in de nieuwe lijst dan. Bij Overijssel's mooiste. Hij won onlangs The Voice. En gaat nu zijn successen uitvieren. Ruben Hille, daar gaat het over. Deze week is hij de nieuwe oogst op Radio Oost. Met 20 seconds. Nog een 5.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: VME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïens jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
5: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterrenslot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
7: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
6: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
14: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
4: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
3: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
5: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
3: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor de grootste keuze in

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
3: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag. Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
3: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter. Ja, een

0: Let's go! Ze zijn er weer, asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor. Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1. Het is 11 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hanta-virus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusver 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius smeerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah en Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu vanavond gezegd. Het doel is Hezbollah te vernietigen, zei hij. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Israël riep eerder vandaag inwoners van 10 plaatsen in het zuiden van Libanon op om te vertrekken. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël, eind februari, de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet juist nu weer wordt hersteld, is niet bekend. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer gewoon naar school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat de ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare scholen in de buurt zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Kan daarbij gaan om kleine zaken zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. De paus vindt dat grote techbedrijven te veel macht hebben en dat die beteugeld moet worden. Dat een kleine groep superrijke particulieren met hun technologie zoveel invloed heeft, ziet hij als een bedreiging. Dat staat in de eerste encycliek van paus Leo. De encycliek is door de paus geschreven stuk over religieuze en maatschappelijke kwesties. In het stuk waarschuwt hij ook voor toegenomen oorlogszucht en het gevaar van door kunstmatige intelligentie aangestuurde wapens. Het weer, vannacht is het helder, morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Lees Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Een openhartig boek over muziek, taal en het leven. Mijn laatste radiojaar van Frits Spits. Nu in de winkel.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikje anders doet. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
1: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Het was een dag vol kleine, rare nieuwsberichten vandaag. Een man in Delft klom dronken op de oude kerk en durfde niet meer naar beneden. Hij werd door de brandweer bevrijd. Een man in Bordeaux werd aangetroffen, klem in de deksel van een kledingcontainer. Slechts zijn blote benen staken nog naar buiten. Ook hij werd door de brandweer bevrijd. In München belandde een man, ook dronken, in het dierenverblijf tussen de driftige bisons. Kon er niet meer uit, werd door de politie bevrijd. Hij zei later dat hij zijn schoen zocht. Nou ja, al met al was het vandaag ook een klein beetje bevrijdingsdag. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waarin het vandaag zal gaan over onderhandelen en over macht. De olieprijzen daalden flink toen het bericht naar buiten kwam dat er een akkoord op handen zou zijn tussen Iran en de VS. Of dat optimisme nou helemaal terecht was, horen we zo meteen van Peyman Jafari, historicus en Iranier te Washington. Wie kan er namens de EU onderhandelen met Poetin over Oekraïne? Over die vraag gaat het in Brussel en straks ook in Het Oog. Een serie in Het Oog vanavond over de toekomst van de VN, die is allerminst in beton gegoten. Vanavond praten we met Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie. Donald Trump moet morgen een medisch routineonderzoek ondergaan. Een formaliteit, maar stof voor speculatie. Hans Klis, die schreef een boek, Help, de president is gek geworden, en hij speculeert straks mee. En we gaan het ook hebben over een nieuwe kampioen. U kende Joep en Erben Wennemars al, maar vandaag haalde de volgende telg uit die sportieve familie, Niels Wennemars, een belangrijke sportieve overwinning. Een Britse kaasrace, de heuvel afracen met een kaas in je handen. We gaan hem zo meteen feliciteren. Maar eerst het nieuws van
1: maandag 25 mei.
3: Ja, daar gesprek met de assistenten van dokter Danhoff.
2: Dit soort telefoontjes krijgen huisartsen steeds minder.
4: Dus hij is erg vermoeid en hij wil alleen maar slapen.
2: Ze voelen zich door zorgverzekeraars gedwongen om zorgapps te gebruiken die niet altijd even goed werken.
5: Ik ervaar dat wel als druk. Als wij het niet gebruiken, krijgen we dat geld niet.
2: Daardoor lopen ze soms duizenden euro's mis.
6: Ja, dan zet je de huisarts eigenlijk met de rug tegen de muur. Dat is niet correct, want je wil natuurlijk dat er innovatie is in de huisartsenpraktijk.
2: De apps zijn nodig om de druk op huisartsen te verlichten, zegt de minister.
7: Ik geloof er echt in dat digitale ondersteuning daarbij heel goed kan helpen. Daarom geven we er ook zoveel geld aan uit. En dit is een van de manieren waarop we dat doen.
2: Rechtbanktekenaar Petra Urban keek met verbazing naar haar eigen werk.
8: Deze tekening is anders.
2: Om tot de conclusie te komen.
8: Hé, dit is wel mijn tekening.
2: De tekening was bewerkt met AI en gebruikt door de PVV Noord-Brabant.
8: Ja, dat is voor eigen gewin. En daar wordt dan in één keer mijn naam aan gehangen.
2: Deze expert heeft er geen goed woord voor over.
9: Het is echt gewoon onwenselijk in een maatschappij dat je als uitgangspunt gaat tornen aan de werkelijkheid met AI voor politieke doeleinden.
2: De tekenaar hoopt dat het bij deze ene keer blijft.
8: Blijf af van zowel mijn werk als van alle andere tekenaars trouwens, maar bah.
2: Het was op deze tweede Pinksterdag in het hele land genieten van het weer.
10: Oh, zeker weten. Het mag voor mij een poosje zo blijven.
2: In Tilburg kwam dat goed uit, want daar stond de hele binnenstad op zijn kop.
11: We zijn hier al best wel lang en een lekker sfeertje, dus het komt goed.
12: Ik ben er helemaal klaar voor.
2: Daar werd in de hitte gevierd dat Willem II volgend jaar weer in de eredivisie speelt.
13: Ik zou zeggen, drink lekker, maar ik wilde jullie ook even melden dat bij de bar gratis water te halen is.
2: Gratis water als compensatie, zullen we maar zeggen. Het was kortom een bijzondere middag voor de spelers.
14: Ongelooflijk, het is echt genieten.
2: Maar ook bijzonder voor de fans.
15: Ja, we zijn weer terug, we hebben thuis zo de Eredivisie. Kom op, gas geven!
2: Wie het te warm vond voor een feestje kon afkoelen op het strand.
16: Ja, heerlijk toch? Ja, kan ik beter. Genieten van de mensen om me heen, van eten, van drinken. Ja, mooi is dat.
2: Wie het, ja, en dan is zo'n extra vrije dag natuurlijk mooi meegenomen.
17: Meteen, het moment dat je hier binnenloopt, het gevoel dat je dat het vakantie is.
2: De strandwacht waarschuwde wel voor het water.
18: Het is vooral nog heel koud. He, dus aan de kant pootje baden, helemaal goed. Echt lang zwemmen is gewoon nog niet heel verstandig.
2: Al waren sommigen een stuk positiever.
19: Als ik een cijfer zou geven van 1 ijskoud tot 10
12: bloedheet zou ik het een 7 geven.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Christian begint.
19: Huishoudens vragen massaal een zwaardere aansluiting op het stroomnet aan, schrijft de Telegraaf. Mensen worden nerveus omdat in een groot deel van de provincie Utrecht vanaf 1 juli nieuwe aanvragen op een wachtlijst worden geplaatst.
2: In het hele land is nu een stormloop ontstaan. Stedin meldt 4 keer zoveel aanvragen als normaal en ook Enexis ziet een sterke toename. Niet omdat mensen nu een zwaardere aansluiting nodig hebben, maar omdat ze mogelijk in de toekomst een warmtepomp of laadpaal willen hebben.
19: Een adviseur spreekt van een nieuwe vorm van hamsteren. Mensen claimen alvast netruimte die ze misschien helemaal niet nodig hebben, omdat de meeste bestaande aansluitingen groot genoeg zijn.
2: Kinderrechters grijpen soms minder hard in bij gezinnen met problemen, omdat er te weinig jeugd...

0: Een kinderrechter erkent in de krant dat het personeelstekort complexe afwegingen nog complexer maakt. Maar dat het nooit de enige factor is. En het gaat meestal om grensgevallen waarin een ondertoezichtstelling niet de enige optie is.
1: In het Nederlands Dagblad een commentaar over de encycliek van de paus, waarin hij wijst op de gevaren van AI. Die waarschuwing komt geen dag te vroeg, oordeelt de krant. Want de nieuwe technologie bedreigt wat mensen tot mensen maakt, goed van kwaad onderscheiden en daarnaar handelen.
0: Het is duidelijk dat de Amerikaanse AI-bedrijven zich alleen door geld laten leiden en dat de Amerikaanse regering geen morele grenzen stelt. Het is terecht dat Paus Leo een kompas biedt, schrijft de krant, en daarbij ook gebruikers oproept zich af te vragen hoe ze AI verantwoord inzetten.
1: Het Parool sprak met een 29-jarige Amsterdammer die bezig is alle landen van de wereld te bezoeken. Steve Duin heet hij. Van de 195 landen heeft hij er al 106 afgevinkt. Binnenkort reist hij liftend van China naar Zuidelijk Afrika en dan via Zuid-Amerika, Antarctica en Oceanië terug naar China.
0: Duin zat al in oorlogsgebieden en lunchte met de Taliban tot ongerustheid van zijn moeder. Westelijk Afrika vond hij verschrikkelijk vanwege de corruptie. En in Zuid-Afrika belandde hij met malaria in het ziekenhuis. De aardigste en meest gastvrije mensen trof hij in het Midden-Oosten.
1: Als vrouw moet je zulke reizen niet in je eentje doen. Maar met zijn 2,4 meter is Duin niet snel bang. Zijn nieuwe reis gaat zeker een jaar duren. Maar dan moet ik niet in een Iraanse cel belanden of verliefd worden, zegt hij. Want dan kan het wel eens langer worden.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

Een klassieker, Shaking All Over, dit keer in een nieuw jasje van Island Jewel. Het hele weekend hing het een beetje boven de markt. Er zou een akkoord kunnen komen tussen Iran en de VS. De benzineprijzen gingen al een beetje omlaag. Het weekend is bijna voorbij, maar er is nog steeds geen teken van een akkoord. Peyman Jafari is historicus, Iran-kenner en hij woont in de Verenigde Staten. Goeie avond.

0: Goedenavond.
1: Wat is de laatste stand van zaken? Komt er een akkoord of was het toch een beetje valse hoop?
0: Ja, zoals de afgelopen weken al een paar keer gebeurd is, lijken beide partijen bijna een akkoord te bereiken en vervolgens nemen ze gas terug. Dat zagen we dus ook afgelopen weekend gebeuren. Ik denk wel dat we nu heel dichtbij een akkoord is een groot woord, een memorandum zijn gekomen, waarbij afgesproken zou worden dat de vijandigheden beëindigd worden, de aanvallen over en weer, en dat Iran de straat van Hormuz gaat openen en dat de VS de blokkade opheft. En daarmee de belangrijkste vraag natuurlijk, het nucleaire programma van Iran, vooruit wordt geschoven om binnen de komende 2 maanden daarover dan te praten.
1: Wat is dan nu het grote obstakel? Wat is het heikele punt waar ze het niet over eens worden?
0: Nou kijk, het heikele punt was altijd natuurlijk het nucleaire programma, waarbij de VS zeiden dat Iran zijn nucleaire programma volledig moet ontmantelen, dus alle installaties. En dat Iran 440 kilogram verrijkt uranium tot 60% in Iran heeft, en dat dat naar de VS moest getransporteerd worden. Dat is nog steeds een heikel punt. Alleen is het zo dat er een ander heikel punt is bijgekomen door de oorlog zelf, dat Iran natuurlijk de straat van Hormuz heeft dichtgegooid. En daarmee zijn we eigenlijk dus terug bij af. Want voor de oorlog begon, ging het over het nucleaire programma. Nu gaat het over de straat van Hormuz. En dat vervolgens het weer over het nucleaire programma moet gaan. Sorry als iedereen hier duizelig van wordt. Dit is dus het probleem wat Trump ook voor zichzelf gecreëerd heeft.
1: Want Iran heeft nu toch een machtsmiddel wat ze waarschijnlijk niet heel graag loslaten. Ik bedoel, je hebt hem een beetje met de rug tegen de muur. Daar hou je graag aan vast.
0: Ja, precies. Kijk, ze hebben gevoeld dat de VS natuurlijk die oorlog met een enorme macht is ingegaan. Hè? Ook samen met Israël. Heel veel doelen hebben geraakt. Veel leiders hebben gedood. Iran heeft die militaire macht niet. En ook de economische macht niet om een blokkade aan de VS op te leggen. Het enige wat ze eigenlijk kunnen doen is die straat van Hormuz dichtgooien, waarmee de olieprijs natuurlijk omhoog gaat. En dat begint Trump natuurlijk aan het thuisfront enorm te voelen. De benzineprijs hier aan de pomp, als ik ga tanken, is dat 4,5 dollar. Dat was vroeger net onder de $3.
1: Voor een gallon, niet voor een liter, maar voor een gallon.
0: Ja. Precies, voor een gallon. Dus, en de verkiezingen komen aan in november. En we hebben WK over 2 weken ongeveer. Dus dat zet allemaal druk in de VS. Dat is een machtsmiddel die Iran dus kan gebruiken. De economische druk op Trump om te gaan onderhandelen.
1: Het zijn vreemde onderhandelingen. Normaal wordt dat in stilte door diplomaten gedaan. En nu krijg je meteen een vrij forse afvaardiging. Kushner en Witkoff zelf zijn de onderhandelaars. Wat vind je van dat proces? Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, het is echt een heel gek proces. En ik denk dat het ook heeft bijgedragen aan het niet tot stand komen van een akkoord. Want dit is een heel ingewikkeld dossier. Het gaat over het nucleaire programma, waarbij de details juist heel belangrijk worden. En ook op technisch niveau spelen. Hè. We hebben het over 60% verrijkt uranium, over generaties van installaties die uranium verrijken, hoe modern ze kunnen zijn, hoeveel ze daarvan mogen hebben. Om je maar een idee te geven, het vorige akkoord dat met Iran bereikt werd onder president Obama, daar deden ze 2 jaar over. Daar werd dan alles dichtgespijkerd, dat er controles op Iran kwamen. Ja, Trump pakt dit aan als een vastgoedbezitter. Hij stuurt gewoon zijn schoonzoon en beste vriend die binnen 1 avond in Pakistan een akkoord moeten sluiten. Ja, het is amateuristisch.
1: Zijn ze daartoe in staat? Hebben zij die kennis en vaardigheden om dat goed te doen?
0: Nee. Daar heb je eigenlijk diplomaten voor nodig die op dit dossier jarenlang gewerkt hebben. En dat heeft Trump veel buitenspel gezet, veel van dat soort mensen. Dat draagt dus niet bij aan het heropbouwen van vertrouwen. Want ook aan de Iraanse kant is er ook veel wantrouwen richting de VS. Want de afgelopen twee keren dat er onderhandeld werd, ja, toen zijn de VS met Israël gaan bombarderen natuurlijk. Dus de Iraniërs denken, ja, wat garandeert dat wij nu opnieuw niet gebombardeerd gaan worden te midden van onderhandelingen?
1: Dan intussen komen al die berichten naar buiten, vooral vanuit de Verenigde Staten, van we zijn er bijna en er komt een akkoord en het wordt een prachtig akkoord. Welke functie dient dat, dat naar buiten brengen?
0: Ja, twee dingen. Ik denk dat door die economische druk natuurlijk Trump heel erg bezig is om de oliemarkten gerust te stellen. Je ziet dus altijd dat net voor het weekend twittert hij en komt hij met berichten dat het bijna allemaal gelukt is. En in het weekend zelf zien we de conflicten oplopen. Dat is precies de dynamiek van afgelopen dagen. Tweede is het zijn stijl. Hij wil op deze manier druk zetten op de Iraniërs. De wereld aan zijn kant krijgen van kijk, er is bijna een akkoord. De Iraniërs zijn ermee akkoord gegaan. Daarmee wordt de druk op Iran opgevoerd. Maar vervolgens blijkt het helemaal niet zo te zijn. De berichten uit Iran zijn, ja, maar dat hebben we helemaal niet gezegd. En dus deze onderhandelingen nonchalant bijna, op sociale media en via de tv-zenders. Ja, dat werkt gewoon niet.
1: Wat is de rol van Israël nog? Het lijkt wel alsof er iets meer ruimte tussen Amerika en Israël aan het ontstaan is. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat klopt wel. Afgelopen weken heeft eigenlijk Trump Netanyahu op afstand gezet om met Iran te kunnen onderhandelen. Omdat Netanyahu natuurlijk eigenlijk geen onderhandelingen wil. Wat Netanyahu wil is precies hetzelfde wat er nu met Gaza akkoord gebeurd is. Dat er in eerste instantie is van wapenstilstand, maar stap 2, dat nooit genomen wordt. En dat creëert een grijs gebied waarbij Israël zelf kan besluiten op welk moment zij Iran, Libanon, Gaza kunnen gaan aanvallen. Dus het is in Netanyahu's belang om dat niet te doen. Je zag het ook afgelopen weekend, toen de berichten kwamen dat er een akkoord nabij is. Ja, is Netanyahu enorm druk gaan zetten om eigenlijk dit akkoord te saboteren. En je ziet ook de bondgenoten van Israël, congresleden die als haviken te bekend staan, dat die ageren tegen dat akkoord.
1: Het blijft nog even onduidelijk als ik je zo samenvat. Peyman Jafari vanuit Washington, dank je hartelijk.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by night.
1: Intussen in de EU in Brussel komt de zoektocht op gang naar een bemiddelaar die namens Europa kan onderhandelen over vrede tussen Rusland en Oekraïne. We hebben het er al wel eens eerder over gehad in dit programma. Ardy Stemerding, onze EU-correspondent in Brussel. Goedenavond.
3: Goedenavond, Pieter.
1: Hebben ze al iemand in zicht?
3: Nou, ze hebben wel verschillende personen op het oog inmiddels. Ik moet er wel bij zeggen, voor als jij hoopt dat ik vanavond al precies vertel wie het wordt, moet ik misschien maar gelijk beginnen met een disclaimer.
1: Okay,
3: dat zit er nog niet in. Sorry daarvoor.
1: Zou wel erg maar mooi zijn.
3: Ja, wie weet waar we nog komen. Maar ik kan zo wel namen noemen, want die discussie die begint wel echt op stoom te komen. En je ziet gewoon dat iedereen merkt dat Trump zijn handen vol heeft aan Iran. De Oekraïense president Zelensky die pleit er nu ook openlijk voor dat de EU met een onderhandelaar komt. Dus het is allemaal wel de reden dat het aanwijzen van zo'n bemiddelaar-onderhandelaar ook hoog op de agenda staat bij een belangrijke bijeenkomst deze week van de ministers van Buitenlandse Zaken als zij elkaar zien in Cyprus.
1: Wat voor iemand moet je dan aan denken? Wat was het profiel? Een oud-staatsman, een diplomaat, een Ruslandkenner? Waar zoeken ze naar?
3: Al die dingen zitten erin. Al die profielen komen voorbij. Overigens ook is er nog steeds wel irritatie van mensen die zeggen, joh, je moet het nog helemaal niet hebben over het poppetje. Ga nou alsjeblieft eerst gewoon eens een keer kijken wat zijn onze rode lijnen. En als je het nu al heel erg gaat hebben over zo'n profiel, dan leg je gelijk weer alle verschillen bloot die er nu toch al zijn bij de Europese Unie. Dus als we de namen langs gaan lopen, dan zal je wel merken, de ene zegt dit, de ander zegt dat. Dus anderen zeggen ook wel, jij niet te veel nu over speculeren, want we spelen alleen maar Poetin in de kaart als je weer ziet dat wij onderling verdeeld zijn.
1: Nou, ik hoorde de naam Merkel vallen, maar toen werd er ook weer gezegd van ja, Merkel die heeft een moeizame verhouding met Poetin. Ze kennen elkaar Maar ja, zij is soms ook een beetje door hem geïntimideerd geweest in het verleden.
3: Klopt. Merkel is een van de opvallende namen. Kijk, een andere bondskanselier werd ik ook genoemd, hè, Gerhard Schröder. Maar dat was de kandidaat van Poetin. Nou, die is door iedereen hier wel afgeschoten. Maar Merkel is toch wel een hele opvallende. Kent Poetin goed, spreekt Russisch, heeft de tijd, zou je denken. En ik was er afgelopen week bij toen ze in Straatsburg was. Ze kreeg ze een eremedaille voor haar verdiensten. En er was een beetje de hoop onder EU-volgers dat ze misschien wel iets zou zeggen over of ze dat eventueel zelf zou willen. Maar iedereen die daarop hoopte kwam toch van koude kermis thuis. Want eigenlijk vlak voor die prijsuitreiking al zei ze: ik vind het zelf een slecht idee dat jullie mij vragen. Want zij zegt, iemand die dit doet moet echte macht hebben. Moet een huidige regeringsleider zijn. Want Poetin luistert alleen naar mensen met macht. En ze zei, ja, toen ik in mijn tijd onderhandelde met hem, heb ik ook niet iemand anders gevraagd. Heb ik het gewoon zelf gedaan. Dus ja, erbij opgeteld die kritiek die jij ook al noemde. Is het toch maar de twijfel of zij nou de ideale kandidaat is.
1: Maar als ik je goed begrijp, dan is eigenlijk een groter probleem dat niet iemand namens de hele EU kan onderhandelen, omdat de hele EU het niet met elkaar eens is. Dus dat het al heel moeilijk is om één EU-geluid aan die onderhandelingstafel te brengen.
3: Precies, dus je zal het ook onderling eerst eens moeten zijn over wat wil je precies, hè? Waar liggen onze rode lijnen? Zijn we bereid eventueel dat Oekraïne grondgebied opgeeft? Wat gaan we doen met herstelbetalingen? Weet je, al dat soort dingen zou je het onderling ook over eens moeten zijn. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook niet even gek dat als je met 27 zit, dat je eerst ook even een discussie wil voeren over wat is nou onze kandidaat. Hè? Dat ze het nu niet eens zijn, hoeft natuurlijk niet te betekenen dat ze het uiteindelijk niet eens zijn.
1: Dan zijn je huidige premiers, regeringsleiders. Wie moet je dan aan denken?
3: Nou, een van de mensen die dan genoemd wordt is Alexander Stubb. Dat is de premier van Finland, hè, op dit moment. Die kent Rusland goed, heeft nauwe banden met de Amerikaanse president Trump. Dus op zich niet zo'n hele gekke gedachte dat ze hem vragen. Heeft zelf ook wel laten doorschemeren dat hij eventueel beschikbaar zou zijn. Eventueel dan, misschien ook wel handig als je het niet eens bent, in groepsverband met andere regeringsleiders. Dus het zou op zich zomaar kunnen. Tegelijkertijd kan je bij hem wel weer afvragen dan of een Fin voor Rusland weer acceptabel is. Want Finland zit natuurlijk sinds kort tot grote irritatie van Rusland bij de NAVO. Gaf na die inval van Rusland in Oekraïne zijn neutrale positie op. Dus ja, daar zijn toch ook wel wat twijfels over. En er waren daarom, dat was ook wel opvallend, in de Financial Times ook diplomaten die vonden dat je beter niemand kon kiezen uit Oost-Europa, maar bijvoorbeeld liever iemand uit een neutraal land als Nederland of Portugal.
1: Wie zou er uit Nederland schoof? Die heeft niet
3: nou,
1: zoveel.
3: Ja, ik heb niet gehoord. Ja, nou ja, ik heb niet gehoord dat hij een nieuwe baan heeft, maar dat lijkt me toch wel zeer onwaarschijnlijk. Ik denk die andere oud-premier, die heeft op dit moment volgens mij zijn handen wel druk bij de NAVO. Dus ik zie dat niet zo snel gebeuren. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat Nederland ook niet helemaal neutraal is. Nederland heeft natuurlijk ook een geschiedenis met Rusland door MH17. Dus ja, als je rondvraagt, het lijkt er niet op dat er een Nederlander al in de coulissen klaar staat om dit te gaan doen.
1: Mario Draghi dan?
3: Dat is een man die veel genoemd wordt. Staat bij sommige mensen zelfs bovenaan het lijstje. Oud-premier van Italië, hè? Oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank. Schreef voor de EU niet al te lang geleden nog dat belangrijke rapport over het verbeteren van de concurrentiekracht. Dus niet gek dat je daar dan aan denkt. En ik zie hem zelf altijd een beetje als dat hij voor de EU is wat Johan Remkes is voor Nederland. Als het echt ingewikkeld is, komt zijn naam altijd weer bovendrijven. Zou ook nog eens een keer een voordeel zijn dat hij steun heeft vanuit de hele EU. Zowel in het noorden als in het zuiden zien ze hem wel zitten. En afgelopen week is het ook wel door andere media voorgelegd aan zijn woordvoerder. Zou Draghi het eventueel willen? Maar toen bleef het stil. Geen reactie van zijn woordvoerder nog.
1: Hoe gaat dat verder? Wanneer wordt dat proces enigszins duidelijk?
3: Nou, deze week nog niet. Hè. Dat is een informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Een soort heidag, maar dan wel met hele belangrijke onderwerpen op de agenda. En natuurlijk wel een hele mooie gelegenheid om het hier met elkaar over te hebben. Dus wat de verwachting is dat ze het er nu informeel over hebben. En dat het dan zou kunnen dat het formeel, dus dat het dan serieus wordt op de eerstvolgende top van de regeringsleiders. Die is over een paar weken al. Dat is de laatste EU-top in principe voor de zomer. Gewoon weer hier in Brussel al. En ik durf er zelf nog geen fles champagne op te zetten. Dat vertelde ik je al. Maar ik deel wel de analyse van een EU-diplomaat die ik erover sprak. En die zei, het is toch uiteindelijk ook onvermijdelijk dat ook de grootste lidstaten van de EU hieraan mee gaan doen. Dus zeker niet alleen Finland. En ja, daarbij is het dan vervolgens ook wel heel moeilijk voorspelbaar dat een Franse president als Macron zou zeggen: laat maar lopen, ik laat dit wel aan iemand anders over.
1: Het is helder, Ardy Stemmerding. Dankjewel, onze EU-correspondent in Brussel, over wie er moet gaan onderhandelen over Rusland en Oekraïne namens de EU, als het zover komt.

0: Ja, dit weekend overleed een man achter de iconische saxofoonsolos van Pink Floyd. Dick Perry werd 83 jaar oud. En dit was natuurlijk Pink Floyd met het nummer Money. Ja, we gaan het hebben over de VN. 80 jaar na de oprichting stevend de Verenigde Naties af op financiële ineenstorting. Secretaris-generaal Guterres heeft al gedreigd of gewaarschuwd voor een dreigend faillissement. Dat zou deze zomer al kunnen gebeuren. Intussen vragen critici af of het diplomatieke vermogen van de VN niet ook al lang bankroet is. En daarom in het oog dit Pinksterweekend een serie over het functioneren van de VN. Vanavond met de directeur van de Atlantische Commissie, Anna van Soest. Zij zet zich in met de commissie voor het publieke debat over de relatie tussen Europa en Noord-Amerika. En zij volgt het dus allemaal op de voet. Goedenavond, Anna.
1: Goedenavond.
0: Ja, het gaat niet heel lekker met de VN. De Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit 60 internationale organisaties, waaronder 31 van de Verenigde Naties. Ja, dat ziet er niet goed uit als ik het zo bekijk.
1: Nee, en de Verenigde Staten zijn natuurlijk zo'n ontzettend belangrijk land. Een militaire en economische grootmacht. Maar ook een hele belangrijke donor van de Verenigde Naties. Verantwoordelijk voor zo'n kwart van het budget. En natuurlijk een van de permanente leden van de VN-veiligheidsraad. En daarmee zeer bepalend voor de koers van de VN. Dus heel belangrijk om goed te kijken naar de veranderende rol van de Verenigde Staten in de wereld. Maar zeker ook binnen de Verenigde Naties.
0: Gaat het er de hele dag over? Wat merkt u in uw werk hiervan?
1: Nou, de verhouding van de VS tot de VN die is wel vaker moeizaam geweest. Denk bijvoorbeeld aan het jaar 2003, toen de VS Irak binnenviel zonder een mandaat van de Veiligheidsraad. Dat heb je eigenlijk nodig als je binnen de perken van het internationaal recht wilt blijven. De VN-VR, de Veiligheidsraad, vond op dat moment niet dat er reden was voor het gebruiken van geweld. De VS zelf vond dat wel en dat kwam ze op behoorlijk wat kritiek te staan. Maar er is toch ook nu wel wat anders aan de hand. De regering van Donald Trump kijkt heel anders naar internationale samenwerking, heel anders naar multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties. Het liefst doet deze regering 1-op-1 zaken met landen en niet binnen dit soort internationale clubs. En daarbij heeft de regering Trump laten merken dat ze Verenigde Naties maar woke vinden, dat ze de beleidsterreinen waar aandacht voor is, denk aan klimaat, denk aan mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, ja, daar hebben ze eigenlijk maar weinig mee op. En het liefst zou de VS daarom zien dat de Verenigde Naties, zoals ze dat zelf ook zeggen, back to basics gaan. En back to basics is eigenlijk een beetje codetaal voor de VS ziet als de kern van het werk van de Verenigde Naties. Het werken aan vrede en veiligheid. En alsjeblieft niet al die andere zaken. Daar zit de huidige regering toch echt ideologisch ook anders in de wedstrijd. Vinden ze de VN veel te liberaal en veel te progressief op geworden. Dus de regering Trump die probeert In de tweede termijn van deze president om flink te hervormen binnen de Verenigde Naties.
0: Wat wil hij dan wel? Want je beperkt tot de kerntaken. Wat blijft er dan over voor de VN? Hoe ziet dat eruit, werken aan vrede en veiligheid?
1: Ja, dat is dus echt een VN die veel kleiner is en die heel veel zaken ook laat gaan. Vandaar ook de terugtrekking van de VS uit een groot aantal VN-organisaties. Vandaar ook het feit dat de contributie niet betaald wordt, dat de vrijwillige bijdrage naar beneden is gegaan of niet betaald wordt. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Mike Waltz, maar zeker ook Jeffrey Bardoz, dat is de speciale ambassadeur bij de VN, die gaat over management en hervormingen. Ja, die proberen dus ook van binnenuit daar verandering in te brengen. Maar het gaat niet alleen maar over het proces van binnenuit. De VS is ook op zoek naar alternatieven. De Board of Peace van Trump, waar we eerder dit jaar van hoorden, die in eerste instantie opgericht zou zijn om stabiliteit te brengen in Gaza. Maar die, zoals de president zelf zegt, eigenlijk misschien op termijn wel een alternatief zou kunnen worden voor de Verenigde Naties. Ja, dat is een platform, een nieuwe club van landen waarvan de VS zegt, eigenlijk zit daar voor ons veel meer muziek in. We gaan het ook gewoon op onze eigen manier aanpakken met die partners en landen waarbij wij ons prettig voelen. Dus dat zijn zo de verandertrajecten.
0: Wat is dan in praktijk het verschil tussen zo'n Board of Peace en de VN?
1: Nou ja, je kunt er mild naar kijken, hè, en dan kun je stellen dat de besluitvorming binnen de Verenigde Naties, met name in de VN-veiligheidsraad, al jarenlang heel moeizaam is. En dat heeft alles te maken met de relatie tussen de VS en Rusland, zeker sinds de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne, maar ook de VS en China en de rivaliteit tussen die twee. En die maakt eigenlijk dat die VN-veiligheidsraad dat die niet meer de consensus kan bereiken die nodig is om door te pakken en om beslissingen te nemen. Want elk permanent lid van de Veiligheidsraad, en dat zijn er 5, heeft een veto. Dus daar zit de boel eigenlijk al jaren vast. Het is niet gek dat je dan gaat kijken naar manieren om stappen te maken, progressie te boeken. En dat je dat dan doet met een kleine coalitie van bereidwilligen is helemaal niet zo gek. Dat zien we vaak ontstaan als internationale organisaties in zwaar weer verkeren. Bureaucratisch zijn, langzaam zijn. Dan krijg je dit soort kleine clubjes erbij. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Wat we natuurlijk wel zien bij deze Board of Peace is dat de uiteindelijke besluiter, de Verenigde Staten is, dat de president zelf is. Die heeft eigenlijk alle touwtjes in handen.
0: Maar dan is het probleem natuurlijk, dat wordt effectiever en het gebeurt ook wel eens. Maar voor een klein landje als Nederland bijvoorbeeld is een internationale organisatie juist nuttig. Want anders zijn het de grote landen die voortaan de dienst uitmaken.
1: Dus absoluut,
0: eigenlijk
1: ja.
0: Voor ons kleine landen zou het gunstig zijn als de VN wel nog een nieuw leven kreeg. Hoe moet je dat voor elkaar krijgen?
1: Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat wij als kleiner land baat hebben bij universele regels en afspraken die voor iedereen gelden. Want anders dan geldt het recht van de grootste en de sterkste. En ja, dat zijn wij natuurlijk niet. Maar goed, het is lastig, want de organisatie functioneert al langer moeizaam. En dan kun je soms door in kleiner verband samen te werken nog wel iets lostrekken. Mits natuurlijk die verankering in de grotere groep van landen. Die bijna 200 landen die lid zijn van de VN. Nou, het is een van de weinige plekken. Het is de enige plek in de wereld waar we nog met zoveel landen tegelijk kunnen praten. Zolang je die verankering maar houdt. Maar die VN, die moet hervormen. Daar is iedereen het wel over eens. Niet zozeer over de koers van de VS, maar wel dat die organisatie eigenlijk niet meer recht doet aan de manier waarop de machtsverhoudingen in de wereld verdeeld zijn en georganiseerd zijn.
0: Betekent dat dat wij moeten hopen dat de middelgrote landen het opnemen voor de kleintjes?
1: Nou, je hebt mensen zoals de leider van Canada, meneer Carney, die zegt eigenlijk moeten die middelgrote landen ervoor zorgen dat die regels blijven bestaan, dat die afspraken blijven bestaan. Maar het is ook belangrijk, denk ik, om landen zoals India, Brazilië, Zuid-Afrika, landen die al langer vragen om meer invloed, om meer stem, om die ook een plek aan tafel te gaan geven binnen de VN. En dat is een hele lastige opdracht, omdat juist die VN-veiligheidsraad met die 5 permanente leden, waarvan de Verenigde Staten er 1 is. Die leden hebben natuurlijk heel erg baat bij het behouden van de status quo. Die willen hun machtspositie niet opgeven. Dus er is wel degelijk sprake van enerzijds een wil om te veranderen en een manier om die club toekomstbestendig te maken. En anderzijds een structuur die zichzelf zodanig heeft vastgezet dat die lastig in beweging te krijgen is.
0: Kortom, het wordt toch spannend. Dank Anna van Soest, directeur van de Atlantische Commissie over de toekomst van de VN. Dankjewel. Morgen staat de jaarlijkse medische controle van de Amerikaanse president op de agenda. Zelf noemt hij zich de sharpest president in US history. Maar komt de 80-jarige Donald Trump nog wel door de APK? Hier in de studio journalist Hans Klis, voormalig Amerika-correspondent, en heeft een boek geschreven, Help, de president is gek geworden. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Wat is dat eigenlijk, het is een soort officieel moment, de presidentiële gezondheidscheck. Wat houdt dat in?
2: Nou, het is een jaarlijkse traditie onder presidenten dat ze zich laten checken bij het Walter Reed Medical Hospital in Maryland. En dat is eigenlijk traditie, echt een. Het is, ze gaan erheen, ze krijgen een APK, ze doorlopen eigenlijk alles van top tot teen. En ook cognitief. Kijk ze even naar of alles nog onder de...
0: Maar wat doen ze gewoon wat de dokter doet? Even een hamertje op de knie bloeddruk meten en even in de pupillen kijken?
2: Nee, het is wel... Het is de president en die heeft de beste zorg van het land.
0: Oké. Okay.
2: Dus het is van een darmonderzoek tot een CT-scan, tot hartfilmpjes. Gewoon echt alles doorlichten. Kijken of er geen zwellingen zijn bij lymfeklieren of zo. Echt kijken of alles oké is bij zo'n president.
0: In dit geval heeft het ook een andere smaak. Het is niet voor hemzelf alleen een gezondheidscheck, maar ook vanuit het land van ja... Kan je het eigenlijk nog wel? Er wordt veel over gespeculeerd.
2: Ja, eigenlijk wordt natuurlijk al sinds dat Donald Trump in het oog van de Amerikaanse kiezer wordt er over zijn gezondheid gespeculeerd. Maar de afgelopen jaar verschijnt hij heel vaak met blauwe plekken op zijn handen. Slaapt hij heel veel tijdens vergaderingen. Vandaag nog heb ik een filmpje gezien waar hij een beetje weg lijkt te dutten.
0: Vielen de ogen weer dicht?
2: Ja. En
0: gezwollen voeten heeft hij ook wel.
2: Gezwollen voeten heeft hij. En er wordt dus heel erg over gespeculeerd van wat is er aan de hand met deze man die straks als oudste president het ambt gaat verlaten in 2029. En ja, weet je, dus de ogen zijn daarop gericht. Dit is ook een man die natuurlijk zijn campagne in 2024 heeft gevoerd als ik ben de gezondste, ik ben beter dan Sleepy Joe Biden, hè, die er niks van kan en die niet uit zijn woorden kwam. Dus het is voor hem, voor zijn imago, heel belangrijk dat hij hier natuurlijk goed uitkomt. Dat ze zeggen dat hij helemaal fit to serve is.
0: Ja, laten we het nog even over Joe Biden hebben. Tijdens die laatste campagne, voordat hij zich terugtrok, was hij het grote geheim van de campagneleiding. De campagneleiding had als opdracht zorg dat mensen zo min mogelijk onze kandidaat zien. Want dan zien ze dat hij in een slechte conditie is.
2: Ja, dat hij niet uit zijn woorden komt, dat hij gaat staren, dat ze in zijn mond
0: mensen niet meer herkent, dat hij vergeetachtig was.
2: Precies, precies.
0: Hij herkende George Clooney niet meer. Nou, is de enige op aarde die George Clooney niet herkent.
2: Dan is er iets mis met je, dan lijkt het wel, hè? Ja, en je ziet dus wel dat Donald Trump is het tegenovergestelde. Je ziet hem de hele tijd, hij is energiek en hij is, weet je, hij is, oogt heel viriel, maar... Als je kijkt naar zijn dagelijkse agenda, hij heeft wel heel weinig eigenlijk wat hij doet op zo'n dag. En heel veel dingen in de middag, net zoals Joe Biden eigenlijk. Dus hij wordt ook een dagje ouder, en dat zie je wel.
0: Zie je ook tekenen van cognitieve achteruitgang?
2: Dat is heel lastig, dat kun je niet, want ik ben geen psycholoog, ik ben geen arts. Maar er zijn wetenschappers, zijn psychologen, en die zien wel zeker... aanwijzingen voor cognitief verval. Er wordt gesproken over dyslexie, er wordt gesproken over ADHD... er wordt gesproken over misschien wel depressie of oppositioneel disorder... dat hij altijd tegen mensen ingaat.
0: Maar zijn woordenschat was geturfd, dat was al lager dan van de gemiddelde Amerikaan... maar dat is kleiner geworden.
2: Ja, maar dat gebeurt ook bij mensen die ouder
0: sowieso
2: worden. Dus het is heel lastig, maar hij is zo'n markante... Ja, figuur eigenlijk, dat dit eigenlijk al sinds dat hij het politieke podium is betreden, dat het daarover wordt gespeculeerd. En zijn naaste medewerkers in zijn eerste termijn, daar lopen heel veel mensen eigenlijk weg met het idee van, ja, die man, daar gaat niet goed mee. Zelfs zijn eigen stafchef, John Kelly, die kocht op een gegeven moment een boek van een stel psychiaters en psychologen die schreven over het gevaar van Donald Trump, omdat hij cognitief niet oké was. En die noemde dat eigenlijk wel een goede handleiding om met Donald Trump om te gaan. Dus dat spreekt misschien wel voor zich eigenlijk.
0: Dan komen we bij het onderwerp van jouw boek.
2: Mm-hmm.
0: Er zit wel heel veel macht in de handen van één iemand.
2: Klopt.
0: En ja, die kan mentaal achteruit gaan, of die kan gek worden, of... Er hangt gewoon heel veel af van die gezondheid.
2: Ja, nou ja, dat komt omdat een gezonde president zorgt voor een gezond land. Als op een gegeven moment als het misgaat met zo'n president, zijn moordaanslag, hij valt van de trap af of zo, dan zie je al meteen de beurs een beetje naar beneden gaan. Er is nationale veiligheid, gevaren zijn opeens die risico's, hè, dat een land opeens een rivaal iets gaat doen, omdat de aandacht ergens anders is, wordt groter. En zo'n president is eigenlijk... De president is ook eigenlijk een performer. Het is, die het uiterlijk vertoont. Hij is niet alleen maar een ambtenaar, zoals Rob Jetten. Hij is ook een consoler-in-chief. Als er een ramp plaatsvindt, gaat hij praten met het Amerikaanse volk. Dus inherent is het ook een rol die heel erg theatraal is. En dan moet je goed voor de dag komen.
0: Dan moet je uit je woorden komen. En door de campagne tegen Joe Biden is gezondheid een belangrijk thema geworden. Dat kan zich nu tegen de 80-jarige Trump keren. Wat ben je in de geschiedenis van Amerika tegengekomen? Dat... Is er wel eens iemand bijvoorbeeld afgezet omdat hij echt gek werd of achteruit ging?
2: Nee, dat is nog nooit gebeurd.
0: Nog nooit?
2: Nee, Amerika heeft sinds 1967 in de grondwet de 25th Amendment, het 25e amendement. En dat gaat over wat moeten we doen als de president niet meer zijn functie kan uitvoeren. En dat is eigenlijk bedoeld om een duidelijke chain of command van wie heeft de macht in welke situatie, om dat duidelijk te maken. Maar het is nog nooit voorgekomen dat is ingezet. Want dan moet bijvoorbeeld het kabinet van die president moet daarmee instemmen. Die president moet daar uiteindelijk ook mee instemmen. Die kan ook zeggen, daar ben ik niet mee eens, ik blijf gewoon zitten. Dus het is een heel complex en eigenlijk onmogelijke taak om iemand via dat amendement af te zetten of in ieder geval even het ziekenhuis in te krijgen. En je ziet dus eigenlijk in de afgelopen decennia misschien eigenlijk de allereerste president verborg een ernstige ziekte. George Washington had influenza. Dat wist niemand in die tijd. Maar hij was dood en doodziek. Abraham Lincoln was doodziek in 1863. Hij had pokken en niet koepokken, zoals zijn medewerkers zeiden. Franklin Delano Roosevelt... Die had aan het einde van zijn aan de rit in 1944... toen hij zijn vierde presidentscampagne aankondigde... kon hij niet eens uit zijn woorden komen.
0: En hij zat in een rolstoel, wat publiek niet bekend was.
2: Maar wel een geheim was. Niemand mocht dat laten zien in de pers. Er is een president geweest, Woodrow Wilson... die in 1919 een ongelooflijk zware beroerte heeft gehad. En zijn vrouw nam het gewoon eigenlijk een beetje van hem over. En die verborg dat samen met de lijfarts.
0: Welke rol speelt de dokter? Bijvoorbeeld morgen als de dokter ernaar kijkt en denkt... begint wel aardig in de pijp te branden. die zal dat toch niet naar buiten brengen, denk ik.
2: Nou, artsen hebben in Amerika ethisch, maar ook wettelijk... zijn ze verplicht om de waarheid te spreken... Maar het mooie van zo'n jaarlijks bezoek aan Walter Reed... is dat het Witte Huis uiteindelijk mag zeggen... wat er in het persbericht komt. Het gaat toch over privégegevens. Maar uiteindelijk bepaalt het Witte Huis wat er daarin terechtkomt. Dus waarschijnlijk zal het gewoon eindigen met hetzelfde eigenlijk zinnetje... wat in het afgelopen decennia in zo'n persbericht komt. He's fit to serve.
0: Fitter dan ooit. Fitter hebben we ze nooit gehad. Zoiets. Dit wordt wel zijn laatste termijn. Dat laat hij langzaamaan zelf ook wel doorschemeren. Dat hij dat erkent.
2: Ja, hij heeft het natuurlijk wel af en toe nog over dat derde termijn. Hè, wat hij sowieso verdient omdat er gestolen verkiezing was in 2020. Maar dat is vooral een manier natuurlijk om ervoor te zorgen... dat hij niet wordt gezien als een lame duck. Een president die aan het einde eigenlijk van de rit zit. Hè, de laatste 2 jaar van zijn presidentschap. En ik denk ook dat hij dit medische onderzoek gaat gebruiken... om te zeggen, kijk eens, ik ben heel fit, het gaat goed met mij... want in politiek is perceptie alles. Op het moment dat hij ongezond overkomt, machteloos lijkt... dan staan zijn opvolgers al gewoon klaar. En dan gaat niemand meer naar hem luisteren.
0: Dus we weten eigenlijk wel wat er uit deze presidentiële APK gaat komen morgen. Hans Klis, dankjewel. Schrijver van het boek Help, de president is gek geworden.
3: Het is 5:12.
0: We zijn als land natuurlijk bekend met de topsportprestaties van Erben en Joep Wennemars. Maar de familie Wennemars heeft er sinds vandaag een nieuwe kampioen bij. Niels Wennemars, goeie avond.
4: Goedenavond.
0: En allereerst gefeliciteerd. Het was een opmerkelijke tak van sport en een spannende wedstrijd. We gaan heel even luisteren naar dit moment. Commentaar van de BBC.
5: There is the man who wins it in the middle now coming through in what, the last 10 yards? Do we need VAR? Wallace down, he thinks he might have won it. Oh, and then the stride, he goes down again. And there it was, the overhead tumble. He's wearing a Dutch football top. Does that give us a clue?
0: Ja, je werd eerste bij de iconische kaasrolrace van Gloucestershire. Wat is het? Wat is de kaasrol?
4: Is het? Het is een hele oude traditie. Er gaan hier zelfs geruchten dat het al 600 jaar bestaat. En het is eigenlijk een traditie. Er wordt een kaas van de berg afgerold. Het is volgens mij een heuvel. Het is ongeveer 100 meter dat je aflegt, maar het is 50%. Dus elke meter die je vooruit gaat, ga je een halve meter naar beneden. Het is echt ontiegelijk stijl. En ja, degene die als eerste beneden komt over een lijn, die wint. En dan heb je zeg maar de kaas gewonnen. En dat is hier echt een hele grote titel. Want ja, er worden nog wel eens wat mensen afgevoerd.
0: Maar ik zag ook mensen in kippen pakken en iemand was als konijn vermomd.
4: Ja,
0: en,
4: ja klopt.
0: Het was een bond gezelschap.
4: Het is de laatste tijd een beetje in de social media wereld ontploft. Dus er zijn nu heel veel creatieve mensen die er ook aan meedoen. Die hebben allemaal challenges bedacht om te winnen en manieren en noem maar op. En daarom ook de rare kostuumen nu tegenwoordig. Maar ja, er zijn ook echt wel wat hele fanatieke lui, zoals ik.
0: Ja, jij ook. Wat was je tactiek? Heb je getraind?
4: Ja. Nou, ik heb de dag van tevoren getraind. Ik heb me eventjes afgerend. Maar mijn tactiek, ik had zeker een tactiek in tegenstelling tot de rest, voor mijn gevoel. Ik heb echt alle video's gekeken van de winnaars van afgelopen jaren. En ze hadden al één ding gemeen. Dat is gewoon zo lang mogelijk op je voeten blijven staan. Want je slipt heel snel weg, je gaat heel snel voorover. Maar als je je tempo ietsjes lager houdt, dat je bovenlichaam als het ware niet je benen inhaalt, dan kun je op je voeten blijven staan. En als je dat zo lang mogelijk volhoudt, dan ben je sneller. Want het vallen, dat remt gewoon af. Dus ik had zeker geen snelle start. Maar ik denk, als ik dit gewoon volhoud, dan ga ik het op het eind pakken. En precies wat mijn tactiek was, mijn gedachte erachter, is uitgekomen. Dus op het eind heb ik hem gepakt.
0: Ja, maar je stamt ook uit een familie van topsporters met geweldige carrières. Dus ja, dat legt ook druk, zo'n achternaam, toch?
4: Nah, totaal niet, totaal niet. Ik heb een andere interesse in sport dan mijn broer en mijn vader. Ik hou van de extreemsporten. En dit was gewoon, ik schaamde me er bijna voor dat er nog nooit een Nederlander die kaas heeft gewonnen. Want volgens mij zijn wij gewoon het land van de kaas.
0: Welke kaas was het eigenlijk? Want ik herkende hem niet of zo. Wat is het voor kaas?
4: Ik heb het 100 keer gehoord vandaag, maar daar gaat het me eigenlijk niet om.
0: Het ging niet om de kaas.
4: Nee, goed, het gaat wel om de kaas natuurlijk. Maar welke kaas het precies is, dat weet ik niet precies.
0: Nee, ga je hem opeten, de kaas?
4: Hij is geweldig, hij is echt geweldig. Ja? Ik heb er een stukje van gehad. Ja, dat is precies zoals ik hem lekker vind. Ja.
0: Nou, het was een fantastisch schouwspel en een mooie prestatie, Niels Wennemars. Nogmaals gefeliciteerd en ik wens je heel veel succes met je overwinning en de kaas. En dit was het Oog. Morgen dan zit hier Wilfried de Jong en ik wens u voor nu nog een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Was je blijven schrijven? Hoe had het leven eruit gezien als dichter Joti het hoofd nog leefde?
3: Misschien had kunst wel een andere plek gekregen in je leven en was je tuinman geworden.
4: Of bioloog.
5: Dokter.
3: Kapper.
5: Of misschien acteur.
6: Of radiomaker.
2: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrechts hun lievelingsdichter beter te leren kennen.
7: Gaan we bevriend zijn met ons, denk je?
8: Dat weet ik misschien wel.
2: Deze week in Docs, de tweede aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Ster. Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 3 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Radio Oost.